met drones en raketten. Ook is het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar nu al op. Er zijn ook vandaag politiezoekacties in de omgeving van Overasselt. De afgelopen dagen zijn meerdere keren wapens gevonden, onder andere in Wijchen. Daar zaten ze in een tas. Het is nog niet bekend of die gebruikt zijn bij het geweld eerder deze week. Bij een schietpartij werd een beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In het Afrikaanse Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen nadat er brand uitbrak op een bruiloft. Dat gebeurde tijdens de ceremonie in een feestzaal. Het dodental kan volgens de lokale burgemeester nog oplopen. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En Ajax-ziet Aaron Bouwman is na de topper tegen PSV naar het ziekenhuis gebracht voor een medische check. Hij kwam 10 minuten voor tijd hard in botsing met PSV'er Van Bommel en lag een tijd met veel pijn op het veld. Er ontstonden vervolgens meerdere opstootjes tussen spelers. Van Bommel kreeg geel. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is flink afgekoeld, 7 tot 12 graden. Vandaag begint zonnig en droog. 'S Middags afwisseling van wolken en zon. In het zuiden tot 24 graden, in het noorden rond de 21 graden.

Oekraïne overlegt volgende week met een internationale contactgroep over meer militaire steun. Volgens de Oekraïense minister van Defensie heeft het land dringend extra luchtafweer nodig vanwege de toenemende Russische aanvallen.

zijn buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff over de Oekraïne-oorlog. Dat zegt de Russische president Poetin. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken om de oorlog te beëindigen. Vandaag volgt een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in Kiev. Een vulkaanuitbarsting in Indonesië zorgt voor problemen in en rond de hoofdstad Jakarta. De autoriteiten adviseren om mondkapjes en oogbescherming te dragen, zoveel mogelijk binnen te blijven en waterbronnen te bedekken. Ook zijn vluchten op de luchthaven gecanceld vanwege het neerkomende vulkanische as. Een jong kind is overleden na een aanrijding door een veegwagen in Leeuwarden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zegt dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. En een Duitse raket heeft een testvlucht gemaakt in Noorwegen. De vorige poging, in maart vorig jaar, mislukte. De raket stortte toen 30 seconden na de lancering in zee. Dit keer was de test een stuk succesvoller. De lancering is vooral belangrijk omdat Europa niet te afhankelijk wil zijn van Amerika. Het Radio 10 weer door Weer Online. De bewolking neemt iets toe en lokaal kan een spatje regen vallen. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. De ochtend begint droog en de zon schijnt, maar 's middags wisselen de zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog met 21 tot 24 graden.

0: 5 uur.
1: Oekraïne gaat volgende week in gesprek met NAVO-lidstaten en de Europese Unie over meer militaire steun. Volgens de Oekraïense minister van Defensie is er dringend extra luchtafweer nodig vanwege de Russische aanvallen met drones en raketten. Ook is het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar nu al op. De uitvaart van de Noorse koning Harald wordt onder andere bijgewoond door prins William. Dat doet hij namens zijn vader, koning Charles. Bij de begrafenis volgende week woensdag zijn ook leden van ons koningshuis aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij. Er is een klopjacht gaande op een Duitse klimaatactivist die zelf zegt verantwoordelijk te zijn voor aanslagen op het stroomnet. De Duitse politie heeft foto's van hem verspreid. De man legde bij 3 elektriciteitscentrales zelfgemaakte explosieven neer en er werd een transformatorstation bestookt met vuurpijlen. En Botik van de Zandschulp staat in de 4e ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser rekende vannacht in een lange partij van 5 sets af met de Belg Sizou Berks. Om in de kwart

kwartfinales te komen, moet hij nog winnen tegen de Fransman Arthur Gea. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er kan een spatje regen vallen en het is ongeveer 14 graden. Vandaag blijft het droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt tussen de 21 en 24 graden.

0: 6 uur.
1: De Russische president Poetin zegt vannacht buitengewoon openhartige gesprekken te hebben gevoerd met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Het Witte Huis zegt dat er concrete plannen zijn besproken om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Vandaag volgt een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in Kiev. Een deelnemer van de Griekse variant van de tv-show Expeditie Robinson klaagt de makers aan. De man werd tijdens het speervissen overvaren door een toeristenboot en verloor een been. Volgens Amerikaanse media eist hij tientallen miljoenen euro schadevergoeding omdat de productie volgens hem te weinig veiligheidsmaatregelen nam. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. De PSV heeft gisteravond de topper tegen Ajax gewonnen. Het werd 1-3 in de Johan Cruijff Arena. Een zware botsing tussen PSV'er Van Bommel en Ajax-ziet Bouwman zorgde voor veel opstootjes tussen spelers.

won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC en rekende Excelsior met 3-0 af met Willem II. Het Radio 10 weer door Weer Online. Lokaal valt een spatje regen, de dag begint zonnig en droog. Vanmiddag ook wat bewolking en dan wordt het 21 tot 24 graden. Morgen zomers, daarna koeler en wisselvallig.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
2: Turkije. 5 sterren all-inclusive al vanaf €579. Corendon.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
8: Het gaat online dus helemaal los.
7: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net5.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas alle potten van 350 gram ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: 7 uur.
1: De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff gaan vandaag naar de Oekraïnse president Zelensky. Gisteren waren ze bij president Poetin. Die zei dat hij de gesprekken over het beëindigen van de oorlog buitengewoon openhartig vond. Volgens het Witte Huis zijn er wezenlijke plannen besproken die de komende weken bekend worden gemaakt. De uitvaart van de Noorse koning Harald wordt onder andere bijgewoond door prins William. Dat doet hij namens zijn vader, koning Charles. Bij de begrafenis komende woensdag zijn ook leden van ons koningshuis aanwezig.

0: Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij. FC Utrecht is ontgoocheld dat er fans gisteravond vuurwerk op het veld hebben gegooid tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. We zullen de daders opsporen, zei de directeur. De wedstrijd werd gestaakt door het vuurwerk en omdat er bekers werden gegooid. Dinsdag wordt die zonder publiek uitgespeeld. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de vierde ronde op de US Open. Hij versloeg de Belg Sisu Bergs in 5 sets. Een verrassing, want Bergs staat veel hoger op de wereldranglijst. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En het wordt 21 tot 24 graden.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Okay. Elektrisch en garantie.
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding. En,
16: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
17: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia, movement that inspires.
25: Oké, let's go.
26: Morgen, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: Deze muzikale vakantie wordt je aangeboden door Radio 10. Goedemorgen.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Ja, toch?
1: Met Sil van Stoet.
0: Ja, en Eros Ramazzotti. Een zonnig plaatje, een beetje vakantie. Een soort nawee van je vakantie, hè? Uno emozione per sempre. Goedemorgen, welkom. Bijna 7:12 zondagochtend. Zo, goede zaterdagavond gehad. Leuks gedaan. Beetje bank gehangen, ja. Nou, ik heb ook rustig aangedaan. Wel goed nieuws, net op het nieuws. Heb je het meegekregen? De Russische president Poetin heeft gisteren buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd over hoe de oorlog in Oekraïne moet worden beëindigd. Dat deed hij met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff. Dat heeft het Kremlin bekendgemaakt, dus ja, dan is het waar. De Amerikanen zouden een aantal ideeën hebben voorgesteld en volgende week worden die plannen naar buiten gebracht. Laten we het hopen, toch? Ja, het landelijke vuurwerkverbod werkt voorlopig nog niet. Dat hebben ze gisteravond gemerkt in Utrecht. De wedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles werd gestaakt wegens vuurwerk en bekers op het veld. Gisteren was bij ESPN dit te zien en te horen.
2: Dit lijkt dan toch de verkeerde kant op te gaan.
0: Let op, hè.
2: Zo. Ja. Heel veel. Fans van Utrecht, laat dat heel duidelijk zijn. Staan op en maken gebaren die ik niet na kan doen. Omdat ik niet in beeld ben. En dat houden we maar zo. Maar u weet vast welke gebaren dat zijn. Die zijn ziedend op de fans aan die korte zijde bij de Bunnikside.
0: Ja, zonde, hè. Zonde. Er zijn maar een paar van die gasten die dit dan helemaal verpesten voor al die voetbalfans in Utrecht. Nou, de wedstrijd wordt dinsdag uitgespeeld zonder publiek. Dus nou, dat is dan het resultaat, hè. Een voormalig deelnemer van de Griekse versie van XBC Robinson die klaagt de producent aan. Wat is er dan gebeurd? Nou, hij heeft zijn been verloren tijdens het programma. Het is wat, hè? Aangevaren door een toeristenboot. En de Griek die eist nu een schadevergoeding van ruim 86 miljoen euro. Ja, als je dat bericht nou hoort, hè, wat voor een wijsje komt er dan in je op? Iets met water, iets met eiland, iets met geld, benen. Nou, ik hoor graag jouw wijsje uit je hoofd. Geef hem door met de app van Radio 10. Ga ik hem zo voor je draaien. Dus ik zou zeggen, app

zing een klein stukje mee. Dat doe ik op mijn live. Jessie J hoorde je en de Price Tag bij Radio 10. Wat een verhaal, hè, over de Griekse versie van Expedition Robinson. Er is een deelnemer die klaagt de producent aan. Want hij heeft zijn been verloren tijdens het programma, tijdens de opnames. Hij werd aangevaren door een toeristenboot en zegt dat de producenten daarvoor verantwoordelijk zijn. Hij eist een schadevergoeding van ruim 86 miljoen euro. En ik vroeg aan je, heb je daar nou een wijsje bij? Welk wijsje bij dat verhaal? Wat past er nou bij, hè? Nou,

0: Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sylvan.
0: Alweer lekker vroeg wakker?
1: Ja, zeker. Zelfs altijd, hè. Lekker radio aan, koffie erbij en rustig wakker worden.
0: En ben je weer aan het gamen? Want dat doe jij volgens mij toch, om de zoveel tijd?
1: Ja, want daar was ik net even mee bezig. Dus ik ben net even van de PC weggelopen. Dus,
0: Welke game speel je?
1: Ik ben nogal een fanatiek Minecraft-speler, dus ja.
0: Minecraft, met die blokken bouwen en zo, toch?
1: Ja, bij digitale Lego.
0: En was dat uiteindelijk het einddoel van het spel? Want dat snap ik nooit.
1: Eigenlijk moet je een draak verslaan, maar je kan eigenlijk ook eindeloos door blijven gaan met het spel. Dus dat, het heeft niet echt een einddoel voor mij.
0: Kijk, dus die draak die sla je over, je gaat lekker bouwen. Lekker Lego, hoor.
1: Dat is.
0: Hey, ja, heftig verhaal van die gozer van Expedition Robinson.
1: Jeetje, man.
0: Ja, been kwijtgeraakt. Jeetje, dat is toch... Nou, dat is de Griekse versie van Expedition Robinson. Ik vroeg aan je een wijsje uit je hoofd. Welk wijsje, als je dat hoort, van Expedition Robinson, wat komt dan bij je boven?
1: Ook een beetje omdat Dolly Parton natuurlijk pas is overleden. Dus dat ik aan Island in the Stream te denken.
0: Ja, prachtig.
1: Met Kenny Rogers
0: allemaal. Ja, gaan we doen. Dankjewel. Een hele fijne zondag. Fijn dat je erbij bent.
1: Ja. Jij ook.

0: boom is bijna 2 meter lang. Het heeft zijn voordelen, maar ook nadelen. Hij vertelde ze over in Je lacht om 7:50.
1: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is Kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Griekenland. 8 dagen al vanaf €299. Kaching. Corendon.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Oh, er komen heel veel mooie zonsopgangen binnen via de app van Radio 10. Dankjewel, Frank stuurt een hele mooie. Prachtig hoor, een oranje zonnetje. Stuur ze door, vind ik altijd leuk om te zien. Ja, vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. Het westen woon je daar, of het zuiden, daar heb je wat meer bewolking. Vanmiddag wordt een mix, dat was een scratch, van wolken en zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Geen files, stel door de headlines. En die krijg je van Jeroen Haaswinkel. Jeroen, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Rusland noemt de gesprekken met de twee Amerikaanse onderhandelaars buitengewoon openhartig. Volgens het Witte Huis zijn er wezenlijke plannen voor het beëindigen van de oorlog. De onderhandelaars reizen nu door naar Oekraïne. De Britse prins William gaat namens zijn vader koning Charles woensdag naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Namens Nederland gaan de koning en koningin en de prinsessen Beatrix en Amalia. En tennisser Botik van der Zandschulp had er 5 sets voor nodig tegen de Belg Bergs, maar hij is door naar de 4e ronde op de US Open. Botik is de enige Nederlander die nog over is in het enkelspel.

0: Ed Sheeran en de Shivers, oftewel de rillingen. Ja, ik krijg rillingen van. Het is 7:50 geweest. Oei, we zijn te laat.
1: Pak. Je lacht om 7:50.
0: Ja, 2 minuten over tijd. 7:50. Maar goed, hey, goed bedoeld. Het is tijd om even een stukje cabaret uit te zenden. Even te lachen om je lachspieren wakker te maken op deze zondagochtend. En vandaag is het een gast van de Comedy Train. Voorheen was dat Toemler, weet je nog. Jorn van Dam. En die groos is, die is 2 meter. Hij zegt zelf, ik ben zo lang.
2: Dat als ik boodschappen ga doen, dan werk ik in de supermarkt. Dat kennen kleine mensen niet. Ik moet de hele tijd in de supermarkt shit aangeven aan mensen. Ik vind het gewoon irritant dat het andersom niet werkt. Dat kan niet. Je kan niet tegen een klein persoon zeggen van, ik kan even dat pak haven houden. Nee, die fijne vlok alsjeblieft. Dat gaat niet. En dit is dus een probleem wat ik heb. Want alles wat in de supermarkt goedkoop is, de dingen die ik graag koop, die hebben ze om een of andere reden op de grond neergeflikkerd. Ik moet tijgeren boodschappen doen. Ik ben er echt fan. Weet je, mijn ideale wereld is, ik kom de supermarkt in, al die karretjes staan daar dan, en er staan ook gewoon kleine personen die je kan inhuren. Die loopt dan gewoon met me mee. Met dat kleine karretje ook. Toch, is handig. Waar is die anders voor? Met dat vlaggetje ook, raak ik niet kwijt. Ja, dat die naast me loopt, dat ik met een laserpennetje zo'n beetje kraan lees. Dit klinkt best wel ongevoelig, maar daarnaast zou ik hem ook helpen, snap je? Dus hij loopt met mij mee, we doen mijn boodschappen. Ik ben klaar, we gaan naar de uitgang, ik betaal gewoon zelf. Terug naar de ingang, pak die grote wagen, ik zet hem in dat kindersitje. Doen we zijn boodschapjes. Enige angst die ik dan wel heb, is dat het te goed bevalt. Dat ik denk, ja, die gast ga ik ook gewoon meenemen naar het tuincentrum. Op potgrond. Dat ik daar rondloop na een half uur. Ik denk, waar is die in godsnaam gebleven? Heeft iemand hem afgerekend? Die staat nu ergens langs de vijver. Heel verdrietig. Beetje ongevoelig grap, maar ja. Ik heb dit een keer verteld en toen was er een kleine man aanwezig in de zaal. En die was toen terecht boos opgestaan en weggelopen. Ja. Gelukkig had niemand hem gezien, maar het zou...

allemaal mee. Wham! Hoor je en Freedom. Het station met de grootste in alle tijden. En het station met cadeautjes. Ik heb de memo gelezen. Maar laat me kaarten weggeven. Zaterdag 14 november staat Attila Rumbly in Avas Live om haar 30-jarig jubileum te vieren. En ja, ik heb er tickets voor. Het hele weekend maak je de kans op. Als je het ticketsalarm hoort, hoef je alleen maar tickets te appen met de Radio 10-app. En dan kan je zo dadelijk gebeld worden. Dus ja, als je het alarm hoort pas en niet nu al doen, pas later. En zometeen gaan we ook, en daar kijk ik nu alweer naar uit, onze phone in open gooien. Als je even iets kwijt wil, je wil even iets melden, je hebt iets meegemaakt, geef het door via de app van Radio 10. En misschien ga ik je zometeen wel bellen op deze luie dag.

0: doorbraak in de Soundmix Show.
1: Je zit in de Soundmix Show.
2: Oh my lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag 14 november, AFAS Live Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn, het wordt echt een feest.
4: Hemel en
0: weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar het Syria Romley. Meer info, radio10.nl.

0: Vodafone Unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama,

0: Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl.

0: Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in

0: Librevuurwerken.nl.
1: Met zometeen voor Alexander een plaat van Michael Jackson op weg naar Amnesty. En nu het nieuws van 8 uur. Jeroen Hazewinkel praat je bij.
2: Een enorme ravage gisteravond bij een tankstation aan de A58 bij Etten-Leur. Volgens Omroep Brabant ramde een automobilist een tankzuil en rende weg. Een man die bij de zuil aan het tanken was, kon op tijd wegspringen. Agenten gingen op een geleende fiets achter de dader aan en pakten hem. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed. Tennisser Botik van der Zandschulp is door naar de vierde ronde op de US Open. Hij verraste de Belg Sisu Bergs, die veel hoger op de wereldranglijst staat. Botik had er wel 5 sets voor nodig. Vorig jaar ging het een stuk minder met hem. Toen vloog hij er al in de eerste ronde uit. Rusland heeft de gesprekken met 2 Amerikaanse onderhandelaars buitengewoon openhartig genoemd. Ze hadden een aantal ideeën over vrede, zei Rusland. De onderhandelaars gaan nu naar Oekraïne. Dat heeft gezegd volgende week met andere landen te praten over meer militaire steun. NFC Utrecht Go Ahead Eagles is gisteravond gestaakt nadat fans vuurwerk en bekers op het veld hadden gegooid. Dinsdag wordt er verder gespeeld zonder publiek. PSV won met 3-1 van Ajax. Een van de PSV-doelpunten werd gemaakt door nieuweling Geertruida. Ajax had nog niet alle aankopen op het veld. Het radioteam weer door Weer Online. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En het wordt dan 21 tot 24 graden.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar

0: je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
2: Mike!
1: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
8: Nu?
7: Coca-Cola. 2 liter voor maar €1,69.
8: Nu halen hè. Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.

0: Philips hoorde je.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sylvain Stoet.
0: Goedemorgen, bijna 8:15. Dit is de Weekend Ochtendshow. En we gaan de phone in weer opengooien. 0909-310-10 is ons telefoonnummer. Als je even iets wil melden of wil delen, mag altijd. Dus 0909-310-10 is ons nummer. Nou, oké, even lijn 1 pakken. Radio 10 met Sylvain, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik spreek met Martina van der Wal, inderdaad uit Schiedam.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik weet niet waar ik het anders aan kan vragen. Bij mijn moeder hebben we afscheid genomen afgelopen dinsdag.
0: Oh, gecondoleerd.
2: Dankjewel. En ik zou heel graag een liedje willen horen voor de...
0: En wat voor liedje dan zou je willen horen?
2: Het liefst een countryliedje of van Willy Nelson.
0: Een countryliedje of...
2: Ja, ook van Willy Nelson.
0: Willy Nelson?
2: Ja, als het
0: kan. Heb je mooie herinneringen aan? Was het een mooie dienst?
2: Het was klein, maar heel mooi.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Ik wens je heel veel sterkte. En ik ga mijn best voor je doen, goed?
2: Dankjewel.
0: Ja, triest, hè? Zullen we nog eentje doen? Radio 10 met Sylvain, goedemorgen.
3: Met Esther van Baarle, tot sluis.
0: Nou, dat is lang geleden. Esther van Baarle, goedemorgen.
3: Afgelopen woensdag 2 september woonde ik 9 jaar in mijn appartement waar ik nu ook zit, hoor.
0: Afgelopen week 9 jaar woon je daar alweer?
3: Ja, en ik zat daarvoor in een klein appartementje.
0: Oké. En als je nu in je appartement rondkijkt, hè, omschrijf eens, hoe woon jij dan?
3: Nou, groot, slaapkamer apart. En dat had ik daarvoor niet. Dan was de slaapkamer was gelijk mijn woonkamer.
0: Oh ja, dus dan werd je ochtends wakker, stond je gelijk in de huiskamer.
3: Zat ik tv te kijken op bed.
0: Ja.
3: En ik at op de grond.
0: Oh,
3: en daarna weer op bed. En daarna kwam mijn zus langs en die gaf me een tafel.
0: Kijk, en die tafel heb je nog steeds?
3: Die heb ik nog steeds, ja. Maar die wordt eind van het jaar verruild bij IKEA, dus ja.
0: Wat zeg je? Je wordt geruild?
3: Ik koop een nieuwe tafel, want die is verkleurd.
0: Oh ja, dat moet je niet. Dat is vervelend. Hé, en verder, hoe ziet jouw huiskamer er verder uit? Wat staat er allemaal?
3: Een bankstelletje. De tv staat op een soort,
0: tafeltje?
3: Tafeltje niet.
0: Sorry.
3: Zo'n kastje.
0: Kastje, ja.
3: Ja. En een klein balkonnetje.
0: Nou, wat leuk. Nou, woon je leuk volgens mij, toch, Esther?
3: Ja, en dan die vitrinekasten met mijn kattenspullen erin. Dus, ja,
0: natuurlijk. Ja, je spaart kattenspullen, dat weet niet iedereen.
3: Ja, en een vitrinekasten in het halletje.
0: En staat er nog eentje dus?
3: Ik heb 3 vitrinekasten in het halletje.
0: Het hele huis staat vol. Dan moet je wel groter wonen natuurlijk, hè?
3: En een hok waar mijn wasmachine in staat.
0: Nou, ideaal. Nou, volgens mij heb je...
3: En dat had ik daarvoor niet. De aansluiting was er niet in mijn klein appartementje niet.
0: Stond die naast je bed gewoon?
3: Nee, ik moest de wasmachine delen met de groep.
0: Ook nog? Oh ja. Je hebt het, Esther, je hebt het goed voor elkaar volgens mij.
3: Ja.
0: Heerlijk. Ik wens je een hele fijne zondag.
3: En ik heb die van Jan Willem.
0: Wat?
3: Droogbeen en Jong Kijk in de Vecht. Heb ik ook geluisterd.
0: Ja, vond je het wat?
3: Ja, ik vond wat. Ja, veel beter.
0: Leuk, hè? Gezellig, hè?
3: Ja, want ik sta 6:10 op en dan kwam zo die... Toen werd ik opeens 5 uur wakker en ik zei meteen mijn iPad erbij luisteren.
0: Ja, want ze zijn er al vanaf 5 uur, hè, dus dat is echt wel de moeite waard. Morgenochtend zijn ze er weer.
3: Ik had een berichtje verstuurd en ze hadden voor mij voorgelezen.
0: Nou, Esther, zo zie je maar weer. Het is net radio, het is net echt allemaal. Hè? Ja. Esther, we gaan naar de muziek toe. Vind je het goed?
3: Ja.
0: Oké, ik wens je een fijne zondag, hè?
3: Ja.
0: Joepie!
3: Poepie.

0: dit jaar haar jubileumjaar Miss Montreal hoor je samen met Nielsen en hoe? Het is tijd om wat weg te geven.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Bij Radio 10 zing je ze allemaal mee, dat weet je. En daarvoor op zondag en zaterdag ook kans op extra leuke prijzen. Wat dacht je van het officiële nazomerse strandlaken van Radio 10? En vandaag doe ik er ook nog een topper bij. Een topper! Erik de Zwart zou zeggen een topper! Tjap, tjap, tjap, tjap. Maar goed. Het is tijd om iets af te zingen. Luister goed, een grote hit. Alleen, hoe gaat die verder? Ja, geen idee. Geen idee, wel toch. Daarvoor gebruik je de Radio 10-app. Druk op het microfoontje van WhatsApp en zing het gewoon af. En dan kom je zo meteen in de uitzending en dan maak je kans op die leuke prijzen. Dus nog even.

0: Deze Clark Datchelor, de zanger van Johnny Hates Jazz. Shadow Dreams hoor je bij Radio 10. Zo dadelijk R.E.M. Pink komt eraan. En een hele fijne van Stevie Wonder.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks. Fans.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: En dan nu het weerbericht van Radio 10. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden van het land woon je daar wat meer bewolking. Vanmiddag wordt een mix van wolken en zon. Het kan oplopen tot max 21 graden. Zeg geen files, we snel door naar de headlines. En die krijg je deze ochtend van Jeroen Hazewinkel. Jeroen, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In het Duitse Sachsen-Anhalt zijn de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland met afstand gaat winnen. In de peilingen staan ze op 41% van de stemmen. Rusland noemt de gesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars buitengewoon openhartig. De twee gaan nu naar Oekraïne om te kijken of hun plannen voor vrede daar ook op positieve reacties kunnen rekenen. En fans van FC Utrecht die gisteren vuurwerk op het veld hebben gegooid, komen er niet mee weg, zegt de club. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd gestaakt. Dinsdag wordt die uitgespeeld zonder publiek.
9: Silvan Stoet. Ja, goedemorgen tijdens je ontbijt. R.E.M.
11: De grootste hits aller tijden.
9: Dit is Losing My Religion.

0: Hallo, mijn Pink. What about us bij Radio 10? Ik heb deze opgave. Let op, hè. En hoe gaat hij dan verder? Dat is de vraag.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Spel spelen we en Jet heb ik aan de telefoon. Jet van Dommelen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Normaal gesproken in Marhezen waar je woont, maar je bent lekker op vakantie, hè?
2: Lekker, heerlijk in de zon.
0: Waar zit je?
2: Ik zit bij Pula, Umbrin.
0: In Kroatië?
2: Yep.
0: Oh, en een paar weken zeg je, hè?
2: Ja.
0: Dus je hebt gewoon je eigen tijd, de tijd aan jezelf.
2: Heerlijk, ja.
0: Oh, en wat doe je dan aan het water? Ga je wel iets surfen of waterfietsen? Of op zo'n glijbaan?
2: Nou ja, zwemmen, in de zee, in de gewoon het zwembad spelen. De hond is mee, dus...
0: Ach, gezellig. Ja. Hey, en is het ook zo, zit je al eens op zo'n banaan?
2: Nee, dat durf ik niet.
0: Oh, leuk joh, moet je doen.
2: Nee man, ik had veel straks. Ik wil wel lucht in, maar niet op zo'n ding. Nee,
0: oh ja, een parachute. Nee. Ja, dat is ook leuk. Dat is een parachute.
2: Ja, parachute is leuk.
0: Nou, als je dat gaat doen, maak even een fotootje. Vinden we leuk, ja?
2: Gaan we doen.
0: Zeg, een leuke opgave. Goed voor een strandlaken. Nou, in jouw geval komt die te laat binnen, want je bent al op het strand. Maar, en een dopperfles. Maar eventjes luisteren hoe jij klinkt. Ben je er klaar voor om het te gaan proberen? Moet je er even...
2: Nee, ja, gaan we doen.
0: Ja, gaan we het proberen? Oké, dan is dit

0: Ja, na, heb ik ook altijd. Ja. Maar dat eerste stukje was hartstikke goed, Jet. Gefeliciteerd, hoor.
1: Dankjewel.
0: Je hebt dus, ja, je hebt strandhaken gewonnen. Dat is toch lekker, hè?
1: Nou, lekker. Ik kan het voortje al meenemen.
0: Dat dacht ik ook. Lekker voor de hond ook. Ik zou zeggen, maak er een fijne vakantie van. Plaat gaan we nu draaien hier bij Radio 10 ABBA, oké?
1: Dankjewel.

0: duurt dat lang, zeg. Ik heb nog steeds dat alarm niet gehoord van Edcilia Romley.
1: En heb nu tickets. Oh. En maak kans op tickets van 10 voor Edcilia Romley.
0: Dat is ongelooflijk.
2: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, heb maar tickets naar de studio van Radio 10. En maak kans om erbij te zijn bij het concert van Edcilia. In de avond live op 14 november. Gewoon eventjes appen. Tickets. Hier is Kie.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werken bij DJI.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto.

schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
1: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hou even een croissantje in de gaten in je oven, dat is niet aanbakken. Ondertussen draai Queen voor je en Simply Red komt er ook aan. En nu het nieuws van 9 uur met Jeroen.
4: De stembussen zijn open in het Duitse Sachsen-Anhalt voor de deelstaatverkiezingen. Moet gek lopen als de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland geen absolute meerderheid haalt. In de peilingen staan ze op 41% van de stemmen. In andere deelstaten deed de AfD het eerder ook al goed, maar niet zo goed. Een puinhoop bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur gisteravond. Een automobilist knalde op een tankzuil. Daar is maar weinig meer van over, schrijft Omroep Brabant. Een man die aan het tanken was, kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de ravage veroorzaakte is onder meer aangehouden voor rijden onder invloed. Oekraïne praat komende dinsdag met een groep landen over extra militaire en financiële steun. Het land heeft een tekort aan luchtafweer. Het defensiebudget, bestemd voor de tweede helft van het jaar, is al op, zegt de Oekraïnse minister. Ook de Nederlandse minister Jezelkus belt in bij de videovergadering. En groot succes voor de Amerikaanse versie van het Nederlandse tv-programma De Verraders. Daar heet het The Traders en won het 6 van de belangrijkste tv-prijzen, de Emmys. Nog eentje meer ging er naar de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny voor de halftime show van de Super Bowl. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En 21 tot 24 graden.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: De eerste goal, de eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia, movement that inspires.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
11: Nu haal hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
2: Onze bank.

0: Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Morgen, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
3: Sil van Stoet.

0: over 9 en het alarm ging af, hè?
1: Tickets van 10.
0: Ja, ja. Tickets van 10 te winnen hier bij Radio 10 het hele weekend. Kaarten voor Edcilia Rumbly. 14 november staat ze in de AFAS Live en je kunt erbij wezen. Het is tijd om even iemand te gaan bellen. En we hebben een nieuwe studio, dus dat is heel spannend. Ik ga even iemand live bellen. Kijken of dat allemaal ook werkt in deze studio. Even kijken hoor, of dat goed gaat hier. Ja, ik hoor iemand overgaan. We gaan Anita bellen, als het goed is.
2: Als met Anita.
0: Nou, Anita, ik zei net, we gaan jou bellen. Goedemorgen, met Siel van Radio 10.
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Wat een verrassing.
0: 14 november.
2: Ja?
0: AFAS Live.
2: Ja?
0: Je bent erbij.
2: Bij Edcilia Rumbly.
0: Je bent erbij.
2: Oh, geweldig.
0: Ja! Leuk, hè?
2: Ja, hartstikke leuk, dank u wel.
0: Oh, u? Nou, je bent zo goed opgevoed, dat hoor ik al. Wie ga je meenemen?
2: Ja, mijn man natuurlijk.
0: Ja, gezellig zeg. Ja, geweest hier de 2 tickets van 10 voor het concert Edcilia 14 november. Dit jaar in AFAS Live. Heel veel plezier daar, oké?
2: Oké, hartstikke bedankt.
0: En fijn dat je erbij bent, hè, zondagochtend hier bij Radio 10.
2: Ja, dank u wel. Fijne dag.
0: Dank u wel voor het bellen. Dank u wel. Dank voor het appen, dank u wel. Oké, zo dadelijk Earth with a Fire. En dit is Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll.

0: Ik heb even gekeken, ik heb alleen maar eurootjes. Dus Hello Black, sorry. Niet een dollar hoorde je hier bij Radio 10. Waar je trouwens wel heel veel euro's kan verdienen in de vorm van een reischeck. Vanaf morgen gaat de Radio 10 stad op reiswekker klinken. De hele dag door. En ja, dat is een heel verhaal. Maar in ieder geval, je maakt kans op een reis. Ter waarde van 3500 euro. Als je het juiste koffertje weet open te maken. Er staan hier allemaal reiskoffertjes in de studio. Het zijn er 10. En in een van die koffers zit dus 3500 euro. Morgen gaan we dat spel spelen. Hoor je er veel meer over.
1: En dan nu. 3 dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Slakken kunnen duizenden piepkleine tandjes hebben. Wist je dat? Ik wist dat niet. Ja, geen tanden zoals wij. Maar een soort rasptong. Vol met microscopische kleine tandjes. Sommige soorten hebben dus meer dan 10.000. Best wel indrukwekkend, hè, voor een dier dat 0% haas heeft. En dan een ander dierlijk feitje. Kangoeroes die kunnen nauwelijks achteruit lopen. Dat heeft te maken met die grote staart en ze hebben enorme achterpoten. Dus ja, de bouw is normaal gesproken zo gedaan dat achteruitlopen onmogelijk is. Dus vooral vooruitkijken, dat is hun levensmotto. En een feitje over een plaat die je zo gaat horen. Gitarist Carlo Kars die zag tijdens een Stones-concert allemaal luchtballonnen de lucht in gaan. Van die opblaasblonden. En hij vroeg zich af, wat zou er nou gebeuren als ze over de Berlijnse muur richting Oost-Duitsland gedreven zouden zijn door de wind? Zou dan erop geschoten worden? Echt een bizarre gedachte. Het was een experiment eigenlijk in zijn hoofd. Het werd een wereldhit voor Nena.

0: zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: hotel al vanaf 749 euro. Ka-ching.
1: Corendon. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf 702 euro netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: Marco. Orsato en Jokie naar huis vannacht met op de drums Tom Dijkman. Toch wel een van de beste drummers van Nederland, denk ik zo. Zometeen voor je, Lady Gaga, Bradley Cooper komt eraan. En nu tijd voor
1: Top 4000 Muziekmythe.
0: Het is 1986. Alles wat Colin kan tegenzitten, zit ook echt tegen. Zijn verkering is net uit. Hij heeft geen cent op zak. En ja, die muzikale carrière van hem zit ook niet al te goed. Want ja, Colin is popmuzikant. Tenminste, zo noemt hij zichzelf graag. Maar er zijn maar weinig mensen die dat weten. Er is weinig interesse in hem. Kortom, 1,5 frustratie bij Colin. En toch gaat hij stug door met het schrijven van nieuwe liedjes. Want hij wil binnenkort met een nieuwe plaat komen. Maar ja, als alles zo tegenzit, dan wil het met de inspiratie ook een beetje tegenvallen, toch? Nou, nu dus ook. Colin krijgt geen letter op papier. Hij zucht, hij kijkt naar buiten. Tjonge, jonge, wat heb ik toch een geweldig leven, denkt hij bij zichzelf. Hij laat zijn gedachten nog even zo gaan en dan heeft hij het. Een geweldig leven, denkt hij bij zichzelf. Als ik daar nou eens over ga zingen, gewoon uit frustratie. En dus schrijft hij dat liedje. Wonderful Life heet het. Niet omdat Colin zijn leven nou zo leuk vindt, maar juist als een spottende reactie op al zijn pech. Een jaar later is Colin weer wat gelukkiger. Want dat liedje dat hij uit pure frustratie schreef, dat is een enorme hit geworden. Iedereen denkt dat het een mooi, optimistisch liedje is. Maar Colin weet wel beter. Alleen zegt hij er niks van. Want als iedereen weet dat het mooie Wonderful Life van Black heel negatief bedoeld is, dan luistert niemand er meer naar.
1: Top 4000 Muziekmythe.

0: zoek naar verhalen voor zometeen na tienen. Als jij nou nog een herinnering hebt aan een top 40 hit met een prachtig verhaal erbij, dan moet je dat even inspreken via de app van Radio 10. Die is gratis te downloaden. En als je dan toch je mobieltje in je hand hebt, stem dan meteen even op onze hit battle. We gaan zo dadelijk terug naar 1978. En jij kan kiezen welke hit uit dat jaar je zometeen als eerste gaat horen. Ga je voor A? Of wordt het optie B, Suzy Quattro? Welke hit heeft jouw voorkeur? Stuur A of B via de app van Radio 10. En de hit met de meeste stemmen, die draaien we zo.
1: En Erik de Zwart hoor je zo meteen vanaf 10 uur met Erik's top 40 hitdossier.

0: doorbraak in de Soundmix Show.
1: We zitten in de Soundmix Show.
2: Oh, mijn lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Rumbly viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag, 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
4: Hemel en
0: weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar Het Syria Rumbly. Meer info, radio10.nl.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
9: Sportlife.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
11: Het gaat online dus helemaal los.
10: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net 5.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches on the look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
19: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: In Mexico zijn vermoedelijk 9 mensen omgekomen bij een vuurwerkexplosie, schrijven media daar. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het gebeurde tijdens de voorbereidingen van een bijeenkomst in een kerk. Het gebouw daarnaast zou zijn ingestort, schrijft een Britse krant. Een steekpartij in het Gelderse Laren. Het gebeurde vannacht rond 1:00 of 3:00 op de kermis, meldt de regionale omroep. Getuigen zeggen dat bij een ruzie een bierfles kapot werd geslagen en dat daarmee is gestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Tot 6:00 van

0: Er wordt met spanning gekeken naar de uitslag. Maar de kans is groot dat de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland de absolute overwinning behaalt. Een vijfde van de inwoners heeft al gestemd. Ze deden dat eerder per post. En in twee auto's in Eindhoven heeft de politie gisteravond pakketten met lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Er kwam een tip binnen dat mensen bezig waren de pakketten over te laden van de ene naar de andere auto. Van de drie verdachten probeerde de eentje te vluchten, maar hij werd aangehouden. Het radioteam weer door Weer Online. Vanochtend droog en op veel plaatsen zonnig. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen nog een paar graden warmer.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Joehoe!
3: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
4: Mike!
3: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf... die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Nog 309.000.
11: Oké. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuur.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
16: Simyo. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
20: Boost yourself.
16: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
21: Morgen, de radioteam staat.

Goedemorgen, de zondagochtend in het weekend van Radio 10. Het is weer tijd voor Erik's Top 40 Hitdossier. Tot 12 uur krijg je hier hits en herinneringen uit de enige echte Nederlandse Top 40. En het zou leuk zijn als ik daarin iets van jou ga horen. Spreek je herinnering aan een hit in via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik en wie weet draai ik het zo meteen. Het komende half uur gaan we terug naar 1978 met zo dadelijk Frankie Valli, Grease. Maar eerst de winnaar van de hitbattle, Player en Baby Come Back.

0: geschreven door Sir Barry Gibb van de Bee Gees. Grease from Frankie Valli bij Radio 10. We zitten een half uur lang in het jaar 1978... dankzij de herinnering van radiotiener Carla.
1: Goedemorgen, Erik. Zou jij van mij willen draaien Kiss You All Over van Exile? Het nummer werd tot vervelens toegedraaid op de dansles... maar was wel ontzettend leuk. Ik denk er nog vaak aan. Ik raak het nooit beu, dat nummer. Dank je wel.

Boston, Don't Look Back, een hit aan het jaar dat de allereerste reageerbuisbaby werd geboren. Dat was in 1978. We nemen een kijkje in het gedrukte exemplaar van de top 40 deze week in dat jaar. De top 40 van 9 september 1978. Met een superstip van 10 naar 5 omhoog in de derde week. Jeff Wayne en The Eve of the War. Op nummer 4 stond Lay Your Love on Me van Luisa Fernandez. Die zakte vanaf de derde plaats, stond er 7 weken in. 5 weken in de top 40 en omhoog van 4 naar nummer 3. Follow Me van Amanda Lear. You're the One That I Want. John Travolta en Olivia Newton-John bleven staan op nummer 2. Stond al 15 weken genoteerd. En 7 weken voor You're the Greatest Lover of Love. Die bleef staan op nummer 1. José Houbé, Marga Scheide en Patty Brart. Die hadden in Nederland en België al wat hits gehad. Maar met deze plaat scoorden ze ook internationaal. Van Frankrijk tot Japan en van Turkije tot Canada. Overal werd meegezongen met You're the Greatest Lover. Dit is Love.

Bij Radio 10 met The Man with the Child in His Eyes. Een hit in 1978. En wil jij nou ook een hit en herinnering delen? Spreek het in via de app van Radio 10. Of ga naar radio10.nl/Erik. Zometeen hoor je wat deze plaat te maken heeft met onze volgende top 40 tijdreiziger van dit uur.

0: doorbraak in de Soundmix Show.
1: We zitten in de Soundmix Show.
2: Oh my lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Celia Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn, het wordt echt een feest.
4: Hemel en
0: dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar Ed Celia Romley. Meer info, radio10.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Erik de Zwart. Het komende half uur gaat Erik Stopwinnig in dossier terug naar 2006. Met nu U2 en Mary J. Blige.

0: Het leven is beter als je luistert naar muziek. Dat is de boodschap in het nummer van Corinne Bailey Rae. Put Your Record On. Het was een hit in 2006. Het jaar waaraan radiotiener Thomas mooie herinneringen heeft.
1: Goedemorgen, Erik. Ik begon in 2006 als vrijwilliger bij de lokale omroep. En dat was het begin van een geweldige tijd. Ik heb er echt waanzinnig veel plezier gehad en vrienden voor het leven gemaakt. Het nummer wat mij altijd aan die tijd doet terugdenken is Coldplay met Talk. Nou, het zou te gek zijn als je die zou kunnen draaien natuurlijk. Dankjewel. Groeten, Thomas.

Uit het jaar van krabbels, glitterplaatjes en de dansende banaan, Nederland zit massaal op hives. Het is 2006 en John Legend heeft een grote hit met Safe Room. We kijken even naar de top 40 van 6 september van dat jaar, 2006. Toppertje van Guillermo en Tropical Danny. Die zakt van 2 naar nummer 5 in de 9e week. Doe mij een toppertje van Breezer Ananas. Ik ken het helemaal uit mijn hoofd. Mashkenada van Sergio Mendes featuring the Black Eyed Peas. Die blijft staan op nummer 4, 11 weken in de lijst. 3 weken in de top 40, vorige week 3, deze week 3. Dance for Life van Tiësto featuring Maxi Jazz. Bote Anna van Bass Hunter. Die zakt van 1 naar 2 in de 6e week. En van 15 naar nummer 1 met een superstip in de 2e week gaat Jan Smit als de morgen is gekomen. 9 jaar eerder stond hij ook al op nummer 1 in de top 40. En dat was met de tranentrekker Ik zing dit lied voor jou alleen. Maar Jantje werd Jan en nu zingt hij over het opstaan met een kater en zich realiseert dat de mooie avond en nacht nu voorbij is. 20 jaar geleden was het de populairste hit van het land. Jan Smit als de morgen is gekomen.

0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Erik.
1: Ja, goedemorgen, Erik.
2: Erik de Zwart.
3: De grootste hits aller tijden.
2: Erik's top 40 hitdossier.
3: Radio 10.

0: Madonna bij Radio 10 en Jump. En daarmee sluiten we de hits van het jaar 2006 af. Zometeen maken we samen met Benny een reis terug in de tijd met zijn herinnering aan 1985. En ook Duran Duran, Dan Hartman en de Eurythmics hoor je het komende half uur hier bij Radio 10.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
5: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, verdikken me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: FOMAR! Voordeelmarkt! FOMAR! Voordeelmarkt!
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken... zoals Axe, Dove, André Lon... en een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Het ANP-nieuws van 11 uur.
13: Op een feest in Amsterdam is vannacht iemand neergeschoten, meldt AT5. Het gebeurde op een feest in een partycentrum bij station Sloterdijk. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom er is geschoten is niet bekend, er is nog niemand aangehouden. Duitsland wil een zogenoemde cyberdome optuigen. Dat is een landelijk digitaal schild tegen de vele cyberaanvallen vanuit Rusland, meldt Bild. Verder moeten water- en energieleveranciers de mogelijkheid krijgen om zich te beschermen tegen drones. En dan komt er een AI-systeem om spionnen op te sporen. In Overasselt is het onderzoek naar de schietpartij van begin deze week weer verder gegaan. We vinden nog steeds spullen, zegt de politie. Maar wat voor voorwerpen het zijn, maken ze niet bekend. De 32 verdachten zitten nog steeds vast. Ze waren bij het incident bij de woning van de veroordeelde Jan G. En het Amerikaanse vliegdekschip dat ruim 9 maanden op zee was, is vertrokken uit Thailand. Daar lag een tijdje aan wal om de 5000 bemanningsleden rust te geven. Er waren geen grote incidenten. Een Amerikaanse admiraal had gewaarschuwd dat het niet goed met ze ging. Ze waren veel langer op zee door de oorlog in Iran. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
20: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
21: Nu halen, dus niet straks.
22: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
24: Simyo.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
21: Nu hou hè, dus niet straks.
22: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
25: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
27: Joehoe!
28: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
29: Mike!
28: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
30: Bij Jumbo zijn er...

0: 1+1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.

Goedemorgen, de zondagochtend in het weekend van Radio 10. We gaan weer terug in de tijd naar de herinneringen van toen aan de hand van de grootste top 40 hits aller tijden. Wat is nou jouw verhaal bij een plaat van vroeger? Je weet vast zelf nog wel iets. De eerste verkering, de eerste zoen, de eerste vakantie, whatever. Laat het ons weten. Spreek het in via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. Het komende half uur gaan we terug naar het jaar waarin we massaal rondlopen met beenwarmers, schoudervullingen, zweetbandjes en felgekleurde horloges. Het was 1985. Zometeen Dan Hartman, We Are The Young, maar eerst Duran Duran en A Few To A Kill. So

0: met de grootste hits aller tijden. Dan Hartman, We Are The Young. We zitten een half uur lang in het jaar 1985... dankzij de herinnering van radiotiener Benny.
1: 1985 maakte ik mijn eerste doelpunt bij het elftal van de senioren. Wij kwamen daarna in de kantine en toen was op de radio UB40 met I've Got You Babe. En dat liedje is toch op een of andere manier altijd blijven hangen en herinnert mij aan mijn eerste doelpunt bij de senioren.

Succes heeft altijd twee kanten en dat merkte ook Marillion. Toen de band ineens doorbrak, kon de vriendin van zanger Fish de gekte en zijn constante afwezigheid niet meer aan en dus verliet ze hem. En dat hartzeer werd de inspiratie voor hun allergrootste hit, Kaylee uit 1985. Het zal ze balen, zeg. We kijken even naar de top 40 van 7 september 1985. I Got You Babe van UB40 met guest vocals by Miss Chrissy Hynde ging van 9 naar nummer 5 in de vijfde week. There Must Be an Angel van The Eurythmics ging van 6 naar 4 in de zesde week. 12 weken nu in de top 40 en hij zakte van 2 naar 3. Benny Nijman, waarom verluisterde jij mijn naam nog? Into the Groove van Madonna die ging van 3 naar 2 in de zesde week. En 7 weken stond Tarzan Boy van Baltimore in de top 40 en hij bleef staan op nummer 1. Dat is de enige bekende hit waarvan het refrein puur een Tarzan-achtige jungle crate is. Het gaat over vrij zijn en doen waar je zin in hebt. Geen gehaast en drukte van de stad, maar gewoon de vrijheid van de jungle. Dus pak je liaan er maar bij en sleng er mee met Baltimora en Tarzan Boy.

De Eurythmics bij Radio 10 en Would I Lie To You. Het was een hit in 1985 en wil je nou ook een hit en herinnering delen? Spreek het in via de app van Radio 10. Zometeen hoor je wat deze plaat te maken heeft met onze volgende top 40 tijdreiziger.

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Kaapverdië, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €999. Corendon.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia van Jumbo.
5: Gebruik je Android

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
4: De Zwart. Het komende half uur gaat Erik Stopwinnig in dossier terug naar 1997. Met nu de Hanson Broers en...

0: Geschreven door zangeres Nina, terwijl ze in de gate wachtte op haar vlucht. Het werd een grote hit voor The Cardigans. Love Fool was dat bij Radio 10. We zijn een half uur lang even terug in 1997. En dat allemaal dankzij de herinnering van Radio 10'er Anouk.
1: Hey, goedemorgen Erik. In de zomer van 1997 werkte ik op de schoolcampus van V&D. En de hele dag draaide daar een videoband op repeat met de grootste hits van dat moment. Eén van die nummers brengt me altijd meteen weer terug naar die tijd. Dan zie ik mezelf weer staan tussen de torens met kafpapier, multimappen en natuurlijk de schoolagenda's. En dat nummer is Wes met Alane. Veel luisterplezier, groetjes Anouk!

In de videoclip van dit nummer zie je een 22-jarige Angelina Jolie. Ze speelt een stripper die midden in haar optreden stopt en de club uitloopt. The Rolling Stones bij Radio 10 met Anybody Seen My Baby. Een hit in het jaar dat de Tamagotchi populair was, 1997. We duiken meteen even in het gedrukte exemplaar van de topvinder van die week, 6 september van 1997. Op nummer 5 stond Sex on the Beach van Teaspoon, die bleef daar staan. 8 weken in de top 40, 6 weken voor Man in Black, Will Smith, bleef staan op nummer 4. Dat is een beetje een onverzettelijke en onveranderde top 5, want op 3 bleef 3, Mo Money, Mo Problems. The Notorious B.I.G. featuring Puff Daddy. 4 weken in de lijst, 11 weken, dat was wel een verandering dan. Van 1 naar 2 gezakt, Tribute to the Notorious B.I.G. van Puff Daddy en Faith Evans. En de nummer 1 was een Nederlandstalige, stegen af 2. Leven na de dood van Freek de Jonge en Stips. 2 geheimagenten jagen op aliens die vermomd op aarde leven. Wanneer een reusachtige buitenaardse kakkerlak de wereld dreigt te vernietigen, moeten zij hem stoppen. Met futuristische wapens en een geheugenwisser houden ze het bestaan van aliens voor de rest van de wereld geheim. Het gaat natuurlijk over de film Man in Black met Will Smith in de hoofdrol. Hij maakt ook de titeltrack en die hoor je nu bij Radio 10.

De Rembrandts bij je vrienden van Radio 10 met I'll Be There For You. En dat waren ze voor dit weekend. De hits en herinneringen in Erik's Top 40 Hit-dossier. Wil je dan volgende week jouw hit met herinnering horen? Spreek het in via de app van Radio 10. Die is gratis te downloaden. Of je gaat nog meer gratis. Radio10.nl opzoeken op het internet. /Erik erachteraan. En dan kun je daar je verhaal kwijt. Zometeen veel plezier met de Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim. Ik spreek je zaterdag weer om 10 uur. Graag tot dan.

0: de inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Schat?
4: Hm?
3: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
4: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
3: Mafkees.
5: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers. En natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
4: Na 12 uur, goedemiddag. Zometeen de weekendshow met Bruce Springsteen gaan we beginnen. Eerst het nieuws van 12 uur.
5: De herdenking in Nijmegen vandaag voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt gaat niet door. De beveiliger werkte ook bij de studentenvereniging die hem wilde herdenken. Ze zeggen dat ze er om veiligheidsredenen van afzien. Ze zijn niet bedreigd. Intussen is voor het geweld in Overasselt nog iemand aangehouden, een Belg. De supportersvereniging van FC Utrecht neemt afstand van het op het veld gooien van vuurwerk en bekers. Fans deden dat gisteravond tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. FC Utrecht moet een club zijn waar iedereen zich veilig voelt, zegt de vereniging. Die gaat binnenkort in gesprek met de club. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt. En ook de lijsttrekker Ulrich Siegmund van het rechtsradicale Alternatieve Vuur Deutschland heeft gestemd. Zijn partij wordt zeer waarschijnlijk de grootste. In de peiling staan ze op ruim 40% van de stemmen. Voor de verkiezingen is er ook internationaal veel belangstelling. En de Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft gisteren een collega uit een brandende auto gered. Een Britse coureur crashte tijdens een race in Shanghai en kon niet zelf uitstappen. Hartog gebruikte een brandblusser en sleepte hem eruit. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer.
4: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
6: Bij vertraging op dit moment. En dit zijn de 3 grootste op de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Rijs en Badmen, 19 minuten. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Batadorp, 6 minuten. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Hattem, 7 minuten.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder.

0: of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Coco.
2: Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
5: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
6: Morgen.

0: Britney Spears en Hit Me Baby One More Time.
1: De Radio 10 Weekend Show. Met Robert en Kim.
0: Ja, goedemiddag. Leuk dat je deze zondagmiddag met ons doorbrengt. Kim, welkom, welkom.
2: Goedemiddag.
0: Het is zondag 6 september. Het is volop nazomeren.
2: Maar...
0: En ik heb een kersttrui aan. Ja. Hoe vind ik zelf dat het gaat? ik vind het nu al bloedje heet, moet ik eerlijk zeggen. Daarnaast kriebelt de trui en hij is lelijk daarbovenop.
2: Want jij hebt gisteren een weddenschap verloren.
0: Ja, want dat vind ik nog het allerirritantste. Niet dat ik die trui draag, maar dat ik voor de derde of vierde of vijfde keer achter elkaar, ik kan de tel niet eens bijhouden, een weddenschap van jou heb verloren. Want ik zei gisteren van nou... 5 september, er zijn echt nog geen mensen die nu een kerstboom hebben staan.
2: Nee, maar dit heb je echt aan jezelf te danken.
0: Ja, dat klopt. Ik heb dat zelf opgegooid. Maar ik had niet verwacht dat ik hem zou verliezen. Maar er waren niet 2 of 3 mensen die een kerstboom hadden staan. Echt heel veel. Heel veel. Echt bizar.
2: Die laten hem gewoon het hele jaar door staan.
0: Ja, nou, die weddenschap hebben we verloren.
2: Is. Maar zo zie je maar, je kan ook gewoon het hele jaar door een kersttrui aan als je binnen blijft.
0: Ik vind het nu al warm. Bloedje heet. Hoe lang moet ik hem aanhouden? Want tot 3 uur hou ik het niet vol. Uurtje?
2: Toch, tot 1.
0: Oké.
2: Nou, als ik zie dat je een beetje pips begint te zien dan, of begint te zweten, dan mag je hem uit. Ik hou je wel in de gaten.
0: Heel goed. Hey, we gaan weer even een band uit de top 4000 in het zonnetje zetten.
1: Vandaag.
0: Zondag 6 september.
1: In de top 4000. Hall of Fame.
0: En dat doen we omdat die band een link heeft met deze dag. Weet jij welke band wij zo meteen gaan draaien? Laat het achter in de Radio 10-app. Score die dopper drinkfles. Ik noem in het verhaaltje de band eventjes...
2: Dat klinkt als mijn hond. maar het is echt net Bonnie.
0: Ja, het is niet Bonnie, hoor. Nee. Ik heb gewoon van een cd'tje getrokken, dit. Maar ik noem de band dus... Bonnie, laten we Bonnie noemen. De aanleiding is niet zo'n hele mooie, want vandaag in 1990... overleed de gitarist van... een van de beste bands, naar mijn bescheiden mening, van eind jaren 60, begin jaren 70. De band werd geleid door 2 broers. En die gingen niet altijd lekker met elkaar door 1 deur. En dan druk ik me nog een beetje zacht uit. De broedertwisten die liepen namelijk zo hoog op dat de vandaag in 1990 overleden gitarist Tom de band in 1971 verliet. En een jaar later ging helemaal ter ziele.
2: Het is een beetje Oasis of Van Lelet.
0: Ja, dan een paar decennia eerder inderdaad. Ja. En ik zie je tot nu toe een beetje glazig kijken. Maar nu komt de aanwijzing waarvan je denkt... oh, nu weet ik het. Over de problemen tussen de broers en het uit elkaar vallen van... schreef de jongste broer John namelijk ooit een bekende zin. Die kwam ook in een liedje. En ik heb hem vertaald eventjes in het Nederlands. Want ik dacht, anders weet iedereen hem. Dus ik maak het nog een beetje moeilijk, hoop ik.
2: Okay.
0: Dat is dus de volgende zin. Heb je het ooit zien regenen op een zonnige dag? Vertaal die in het Engels en je bent er. Welke band is... Dat is de vraag die we aan jou stellen.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Kom maar door, Radio 10 App staat wagenwijd voor je open. Misschien ga jij er vandoor met die topper drinkfles. Kim, weet jij het inmiddels?
2: Denk het, maar...
0: Je denkt het. Nou, als jij het ook denkt te weten, laat het weten via de Radio 10 App. Dit is Kim Wilde.

0: en Stay With Me. Ik krijg een appje van Judith van Barneveld. Die zegt, die kersttrui die staat je goed, Robert. Je valt niet op in het decor. Hij is inderdaad groen. Een beetje Radio 10 groen. Je blendt mooi samen. Nou, zo'n mooi compliment heb ik niet vaak gehad.
1: Prachtig.
0: Heel prachtig.
2: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, daar zijn we ook nog mee bezig. Vandaag in 1990 overleed de oudste van twee broers die samen in een bandje zaten. Eind jaren 60, begin jaren 70 waren ze bijzonder populair. In 1971 verliet de oudste broer de band nadat de ruzies tussen de twee echt ondraaglijk werden. En daarover schreef de jongste broer dan ooit weer een beroemde zin. Ik heb hem vertaald. Heb je het ooit zien regenen op een zonnige dag? En de vraag is, welke band zoeken wij?
1: Nou, dat was niet Prince met Purple Rain. Dat dacht Dirk. Die denkt regen.
0: Ik snap de link.
1: Ik snap hem ook. Het was ook niet de Bee Gees.
0: Oh, die werden ook genoemd?
1: Die werden ook genoemd, want die dachten mensen natuurlijk, oeh, broers.
0: Broers, ja, broers.
1: En ik had al gezegd dat het niet Oasis kon zijn.
0: Nee, inderdaad. De Jacksons waren het ook niet. Nee. Ralf hebben wij aan de lijn. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij kwam bij welke aanwijzing tot de conclusie van, nou, dit moet het zijn?
3: Nou, de broers die ruzie hadden, dat is natuurlijk al heel lang bekend al, dat de Bee Gees broers waren, dus.
1: Hè?
0: De Bee Gees broers?
1: Nee.
3: Ja.
1: Heb ik nou weer een verkeerde winnaar gebeld?
0: Kim,
3: je hebt een verkeerde winnaar gekozen, want ik heb de Bee Gees doorgestuurd.
1: Nee!
0: Kim, ik vind dat ik nu de kersttrui uit mag doen.
1: Luister, ik heb al...
0: En jij moet hem overnemen van mij.
1: Ik ben al 3 dagen ziek.
0: Je had 1 taak.
1: Ja, maar ik zit hier met een oorontsteking. Ik vind het al heel knap dat ik er ben.
0: Oh,
1: wat erg.
0: Ralf?
3: Ja?
0: Het is helaas...
1: Niet goed.
0: Niet goed. En er waren toch heel veel goede oplossingen
1: ook. Oké, maar heb ik het gewoon...
0: Gaan we nu snel nog iemand anders bellen?
1: Of die ene verkeerde?
0: Ja, je hebt die ene verkeerde heb jij gebeld.
3: Ja, dan wordt kersttrui wisselen.
1: Ja, het wordt kersttrui wisselen.
0: Ja. Ralf, dankjewel voor je reactie. Je hebt niet gewonnen.
3: Ja. Nou, geen probleem.
1: Sorry, Ralf.
0: Doei, doei.
3: Hey.
0: Oh, kunnen we snel nog iemand anders bellen?
1: Ja, ik ben bezig, maar we hebben een nieuw systeem en dat werkt niet altijd. Bijna.
0: Ah, je hebt nu stress, hoor ik, hè?
1: Ja, ik heb
0: goed.
1: Stress. Oh, wat erg.
0: Vind ik heel fijn. Nou, deze... Na dit weekend dat ik onze weddenschap weer had verloren, vind ik lekker dat jij nu eventjes hier deze fout voor de luisteraar maakt.
1: Oh, ja.
0: Maar we krijgen nu alsnog iemand, hopelijk aan de lijn, die wel het goede antwoord gaat geven.
1: Axel.
0: Als hij opneemt.
3: Axel de Rut, goedemiddag.
0: Ja, Axel. Robert en Kim, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Robert is wakker, Kim is er ook, maar
1: ja,
0: nog niet helemaal wakker.
1: Hey,
0: de omschrijving die ik gaf, welke band uit de Top 4000 zoeken wij?
3: Leaders Clearwater, T500.
0: Ah, kijk, en dat is wel het goede antwoord. Jij krijgt onze dopper.
3: Nou, dankjewel.
0: En ik wens je een hele fijne zondag. En dat liedje waar die ene zin uitkomt... Heb je het ooit zien regenen op een zonnige dag? Is Have You Ever Seen The Rain? Maar die gaan we dan weer niet draaien, want ik dacht deze... Stond vorig jaar op 3947, viel bijna uit die top 4000.
1: Zo laag?
0: Veel te laag, vond ik. En het is zo'n goed liedje. Dit is Fortunate Son op Radio 10.

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Curaçao, vlucht en hotel al vanaf €749. Kaching! Corendon.
6: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor

0: een lekker liedje blijft dit. Radio 10 met Ella Langley. Houston, Texas. En zoals wel vaker in het weekend gebeurt er veel op de sportvelden.
1: Zeker. Begin dit jaar hoopte Femke Broeders-Bol natuurlijk een beetje mee te kunnen. Op die 800 meter. Dat is haar nieuwe discipline.
0: Ja.
1: En gisteravond pakte ze in Brussel echt bijna haar eerste goud. Ja, ze ging vrijwel tegelijkertijd met haar concurrent Audrey Werro over de finish. Het was zelfs een fotofinish.
0: Ja, op de 800 meter is dat al bijzonder.
1: En ze kwam 600ste tekort.
0: Nog een jaartje, dan pakt ze er.
1: Nou ja, dan zet ze iedereen op een rondje.
0: Ja, precies.
1: Dat is echt niet normaal.
0: Hey, Botik van de Zandschulp, de tennisser, die gaat ook wel lekker. Die heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van de US Open door de Belg Zizou Bergs te verslaan. En morgen speelt hij al in de achtste finales tegen de jonge Fransman Arthur Gea, wil ik vanaf zijn.
1: Ik zit er niet zo lekker meer in, merk ik. Want ik heb zowel van Zizou Bergs als van Arthur Gea nog
0: niet gehoord. Maar hij gaat in ieder geval lekker van de Zandschulp.
1: Hoe gaat het met Piet Sampras? Max Verstappen die start vanmiddag op plekje 5 in de Grand Prix van Monza in Italië. Hij kwalificeerde zich als zesde, maar hij schoof een plekje op omdat door de straf van Oscar Piastri voor te verhinderen. Mm-hmm. Die hinderde Liam Lawson, als ik het goed heb.
0: Ja.
1: En dat is dan weer de teamgenoot van Verstappen.
0: Ja, precies. En natuurlijk wordt er veel gevoetbald. Al hebben op AZ na de traditionele top 10 gisteren al gespeeld. Feyenoord won van NEC, PSV won van Ajax. Al ging het na afloop van die laatste wedstrijd eigenlijk vooral over de vraag: had Van Bommel rood moeten krijgen, ja of nee? En dat klonk zo, als je niet gezien hebt, het klonk zo.
2: Van Bommel gaat er heel hard in en krijgt dan Jurie Baas over zich heen. En ineens loopt het totaal uit de hand.
0: Ja. Dat kan je wel zeggen. Dat was een soort bodycheck, was het?
1: Nou ja, ik denk dat hij liever op rugby had gezeten.
0: Ik denk dat er zelfs bij rugby voor afgefloten was voor deze
1: aftreding. Ja, maar ik weet niet wat hij deed ook.
0: Ja, het was echt heel hard. Heel hard. Davy Klaassen van Ajax die reageerde zo na afloop.
3: Ja, voor mij niks anders dan rood. Maar ja, ik zag Aaron ook liggen. En dan zeg ik tegen die scheids van, ja, wat gaan we doen? Wat is dit? Maar ja, hij noemt het ongelukkig.
0: Ongelukkig.
1: Ongelukkig.
0: Ja. De coach van PSV, Peter Bos, die reageerde dan weer iets terughoudender.
4: Veel mensen vinden dat het een rode kaart had moeten zijn. Vind jij dat ook?
5: Ja, dat klinkt misschien gek. Het is mijn speler, hè? Dus ik ben PSV. Maar ik vind dat een hele lastige. Omdat hij ziet op het laatste moment dat ze wel eens met de koppen tegen elkaar, dat is wat hij mij vertelde, konden komen. Dus hij draait zijn lichaam in.
0: Op het laatste moment draait hij zijn lichaam in om te voorkomen.
1: Waarom komt hij nou überhaupt zo? Hij kwam aan het vliegen.
0: Hugo Borst, die was het meest uitgesproken. Heb je die gehoord?
1: Nee.
6: Dit is een moordaanslag. Ik zou je één ding zeggen.
1: Ja.
6: Ik ben zelf iemand die regelmatig psychologen en psychiaters consulteert. Ik raad Van Bommel aan om dat ook te doen.
0: Die geeft hem gewoon een trucje naar de psycholoog.
1: Hij kwam niet aan. Hij kwam aan. Het was echt,
0: echt heel hard.
1: Ja.
0: Maar ik wil het toch ook even van de neutrale kijker.
1: Ja, ik ben niet objectief.
0: Nee, wij zijn voor Ajax.
1: Geven we eerlijk toe.
0: Pijnlijk dat we verloren hebben weer natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar neutrale voetballers, dus niet voor PSV, niet voor Ajax. Was dit een rode kaart, ja of nee? Even kijken hoeveel % van onze luisteraars denkt, ja, dit was toch wel donkerrood. Ik ben heel benieuwd. Laat maar weten via de Radio

0: En touch me there, Radio 10. Gisteravond werd er gevoetbald. Ajax-PSV, PSV won. Maar na afloop ging het vooral over de vraag... had Ruben van Pommel een rode kaart moeten krijgen? Dus wij riepen even op, laat maar weten, was dit rood? De ja of de nee, maar dan van mensen die niet voor Ajax... of voor PSV zijn.
1: Nee, want dan is de antwoord vrij duidelijk.
0: Ja, en toen zagen we Marina, toen dachten we, oh leuk... een vrouw met een hele uitgesproken mening erover. Want die zei, ja, die overtreding was diep rood... de scheid zou ook rood moeten krijgen bij zo'n blunder... kwam de VAR uit Eindhoven, dat soort teksten.
1: Ja, maar die kwam Marina, dus uit Amsterdam.
0: Die kwam uit Amsterdam. Dat is, die mag niet meedoen. Nee. Even kijken, wie hebben we wel aan de lijn?
1: We hebben Louis aan de lijn.
0: Louis!
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Was het rood of niet?
2: Ja, hartstikke rood.
0: Hartstikke rood, oké.
2: Hartstikke
0: duidelijk.
2: Rood. Geen enkele intentie om de bal te spelen.
0: Nee, en het was ook gewoon zo hard.
1: Zo zeg.
2: Het was verschrikkelijk hard.
0: Het was verschrikkelijk hard. Oké, nou, ja. Je bent bij de meerderheid, mag ik wel zeggen, die vindt dat het rood is.
1: Diep
0: maar
1: rood
0: we hebben
1: zelfs.
0: Ook iemand gevonden die vindt dat het niet rood is. En dat is Rino. Goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Leg eens uit waarom dit geen rode kaart was volgens jou.
3: Ja, want hij ziet toch die speler helemaal niet aankomen. Hij wil voor de bal gaan. En ze botsen per ongeluk.
0: Ja, oké, het zal niet met intentie zijn geweest... maar dan nog is het toch een hele zware overtreding, of niet?
3: Ja, zwaar. Wat voor...
0: Hij is naar het ziekenhuis gegaan voor meerdere scans, hè?
1: Als je naar een voetballer blaast, vallen ze al om. Dus dit is dan wel een hele zware, natuurlijk.
3: Ja, tegenwoordig huilen ze heel gauw, ja.
0: Oké, maar jij vindt de gele kaart kreeg die, jij vindt dat wel terecht, eigenlijk.
3: Ja, geel was wel terecht, ja.
1: Nou ja, ze zijn er ook bij de KNVB erg mee bezig met dit vraagstuk. En de scheidsrechtersbaas van de KNVB, dat is Raymond van Menen... die zegt, de veiligheid van Aaron Bouwman kwam hier in gevaar. Dit was absoluut een rode kaart voor Ruben van Bommel.
0: Oké. Rino, zelfs de scheidsrechtersbaas is het met je oneens.
1: Ja, sorry.
3: Ja, daar ken ik er ook een paar van.
0: Hey, dankjewel. Fijne zondag, hè?
3: Ja, oké.
0: Hoi, hoi. Het is de Radio 10 Weekend Show met nu de Plain White Tees. En hey there, Delilah.

0: doorbraak in de Soundmix Show.
1: Is dit in de Soundmix Show?
2: Oh, mijn lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag, 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
4: Hemel en aarde bewegen.
0: Dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar het Syria Romley. Meer info, radio10.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi, onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd... Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... Misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
7: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Zo dadelijk in de weekendshow Lessons in Love van Level 42. Eerst het nieuws van 1 uur, Ronald Remmelsman.
10: In een woning in Middenbeemster in Noord-Holland is gisteravond een vrouw van 65 doodgevonden. Een man van 29 is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld en zit vast. Het is niet bekend of de twee elkaar kenden. Politie gaat uit van een misdrijf. Al 25.000 mensen hebben afscheid genomen van de overleden Noorse koning Harald. Die ligt opgebaard in de Paleiskapel in Oslo. Gisteren stond er een rij van 1,2 kilometer en was de wachttijd 7 uur. Morgen kan er ook nog afscheid genomen worden. De uitvaart van Harald is woensdag. In Zaandam is weer een explosief afgegaan bij een woning. Het was waarschijnlijk zwaar vuurwerk en de bewoners waren thuis. Vermoedelijke dader is een jongen op een brommer. Volgens de politie spelen in Zaandam en omgeving 4 tot 5 conflicten. Daarvoor zijn 9 verdachten opgepakt, vaak geronselde jongeren. En de 2 Amerikaanse onderhandelaars die hebben gesproken met president Poetin zijn nu in Oekraïne. Daar praten ze onder meer met president Zelensky. Hij zegt dat hij er klaar voor is. Aan tafel zitten ook vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer.
9: Dankjewel Ronald. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
11: 5 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 7 minuten. A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Rijs en Badmen 19 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 13 minuten.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
14: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:55 bij Net5.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zo

0: Visien, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Morgen, de Radio 10 staat op.

0: Een lekkere, relaxte zondagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Dit is Radio Team met Lionel Richie. And do it to me, one more time. Het is echt niet normaal wat wij gaan weggeven hier allemaal bij Radio Team. Hè?
1: Echt, hè?
0: Vanaf morgen elke dag kans op een reis om jouw zomergevoel nog wat te verlengen.
1: Ja, en er staan hier allemaal koffers in de studio.
0: Ja, daar gaat vanaf morgenochtend gaat daar dus een reiswekkertje in. Hè?
1: Zelfs ik krijg daar vakantiekriebels.
0: Ja, dan wil je. Er gaat een reiswekkertje in, gaan Jan-Willem en Jeroen doen. En dan moet jij in de uitzending zien te raden, de koffer. Mm-hmm. 1 tot en met 10.
1: Ja.
0: In welk koffer zit die reiswekker? En dan ga je zo echt een hele mooie reis maken. Vandaag maak je ook nog kans op tickets voor Edcilia Rombly, haar jubileumconcert.
1: 14 november 2026 in de AFAS Live.
0: Als je de oproep hoort, zo snel mogelijk tickets appen. En nu ook mooie prijzen te winnen, want we gaan een spelletje spelen.
2: 2 leugens en 1 waarheid.
0: En ik las gisteren dat onze zeer gewaardeerde oud-collega Gordon een nieuw baantje heeft.
1: Ja.
0: Hij is beëdigd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij is BABS officieel.
1: Dus dan mag je mensen trouwen?
0: Ja, hij gaat huwelijken voltrekken. En nou durf ik mijn hand er wel voor in het vuur te steken dat als Gordon jouw huwelijk voltrekt,
1: ja,
0: dat dat een bijzonder huwelijk gaat worden. In ieder geval een bijzondere ceremonie.
1: Iets meer over Gordon gaat dan over jullie.
0: Daar moet je wel tegen kunnen. Ja. En toen dacht ik voor het spelletje, leuk om even op zoek te gaan naar sowieso bijzondere huwelijksvoltrekkingen. Daar heb ik een paar stellingen over gemaakt.
1: Okay.
0: En die kunnen waar zijn of keihard gelogen door mij verzonnen. En daar kan je mooie Radio 10 prijzen mee winnen. Zonnebril, dopper, strandlaken. Als je mee wil spelen, dan moet je nu alvast via de app laten weten of de volgende stelling volgens jou een waarheid of een leugen is. We kennen allemaal het televisieprogramma Married at First Sight wel. Hè? Dan gaan twee mensen trouwen die elkaar eigenlijk niet kennen. En die hebben elkaar pas voor het eerst gezien. Echt kort geleden.
1: Als het naar het altaar loopt, toch? Zien ze elkaar voor het eerst.
0: Ja. Het kan nog gekker. In 1998 zagen de Britten John en Melinda uit Manchester elkaar pas voor het eerst nadat ze elkaar het ja-woord hadden gegeven. Tijdens de ceremonie stonden ze namelijk achter een kamerscherm allebei.
1: Waarom? Dan waren ze uitgehuwelijkd. Wat was er aan de hand?
0: Ze zijn inmiddels wel 28 jaar getrouwd. Dat is dan weer het mooie aan het verhaal. Alleen, is het een waarheid of een keiharde leugen? Laat dat maar even weten via de Radio 10-app. Heb je het goed? Of je geeft het foute antwoord en Kim zit niet op te letten, dan mag je zo meteen meespelen.
1: Ja, ik ga heel erg mijn best doen.
0: Is het een waarheid of een leugen? Laat maar weten. De Radio 10-app staat wagenwijd voor je open. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: The Free en All Right Now.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Gaan wij spelen, omdat wij lazen dat onze oud-collega, zeer gewaardeerd Gordon, een nieuw baantje heeft. Hij is babs, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Dus hij gaat huwelijken voltrekken.
2: Leuk, ik denk echt wel dat hij dat heel goed kan.
0: Ik denk het ook wel. Dat wordt ongetwijfeld grappig. En toen dacht ik, nou, dan gaan we ook op zoek naar andere huwelijksvoltrekkingen. En wij gaan spelen met Ellen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Verliefd, verloofd, getrouwd.
3: Getrouwd.
0: Kijk, jij weet iets van huwelijken. Helemaal goed. De selectiestelling, die haalden we eigenlijk, of de inspiratie daarvoor haalden we uit het tv-programma Married at First Sight. Heb je dat wel eens gekeken?
3: Ja, fan
0: dan
3: van.
0: Gaan mensen, jij bent fan van zelfs. Kijk, dan gaan mensen trouwen die elkaar vlak voor het jaarwoord eigenlijk voor het eerst zien. Maar toen zei ik, het kan nog veel gekker. Want in 1998 zagen de Britten John en Melinda uit Manchester elkaar pas voor het eerst nadat ze elkaar het jaarwoord hadden gegeven. Tijdens de ceremonie stonden ze achter een kamerscherm, maar ze zijn inmiddels wel 28 jaar getrouwd. Is dat een waarheid of een leugen?
3: Ik zeg een leugen.
0: Ja, het is een keiharde leugen. En ik vind het zo mooi, er zijn maar weinig mensen die dachten dat het een leugen was. Dus ik kan heel goed liegen.
2: Maar bestaan John en Melinda uit Manchester wel? Of hebben die echt ook gewoon uit je mouw geschud?
0: Uit mijn mouwtje, mijn korte mouwtje geschud.
2: Wauw.
0: Ellen, jij gaat lekker meespelen aan het spel. Je krijgt nog 3 stellingen. En er is er eentje waar. En die moet jij eruit zien te vissen.
3: Ja, laten we het hopen. Dat lukt.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Here we go.
2: Het Duitse stel Matthias en Lotta uit Bonn eiste vorig jaar dat de ambtenaar van de burgerlijke stand voor het jawoord een minuut stilte zou houden ter nagedachtenis aan hun vrijgezellenbestaan.
1: 2.
2: Bij een van de meest bijzondere huwelijksceremonies ooit waren de bruid en de bruidegom zo'n 396 kilometer van elkaar verwijderd.
1: 3.
2: In voetbalgek Argentinië gingen in 2016 honderden mensen met elkaar op de vuist tijdens een wedstrijd van Boca Juniors en River Plate. River Plate. Nadat in de rust een vrouwelijke supporter van de ene club trouwde met een mannelijke supporter van de andere club.
1: 2 leugens en 1 waarheid.
0: Ja, Ellen, 3 stellingen over huwelijken. Maar welke is waar? Is er inderdaad een minuut stilte gehouden voor het jawoord ter nagedachtenis aan het overleden vrijgezellenbestaan?
2: Zou wel terecht zijn.
0: Of waren de bruid en de bruidegom bij een hele bijzondere huwelijksceremonie zo'n 396 kilometer van elkaar gescheiden? Of is er inderdaad in 2016 in Argentinië een massale vechtpartij geweest nadat er in de rust van een belangrijke wedstrijd iemand van de ene club trouwde met iemand van de andere club? Althans, supporters van die club. Ellen, jij mag het zeggen.
3: Ik vind het heel moeilijk.
0: Ja, daar heb ik mijn best op gedaan.
3: Ik twijfel tussen B en C.
0: Ja.
3: Mm-hmm. Ik zeg B.
0: Jij zegt B is de ware stelling?
3: Ja.
0: Ellen, lekker gegokt. Lekker gegokt. Ja, de eerste stelling uit Duitsland, dat stel, minuut stilte, totaal uit mijn duim gekomen. Mm-hmm. Voetbalgek Argentinië is inderdaad wel voetbalgek, maar niet zo gek dat mensen met elkaar op een vuist gingen nadat er
2: in Colombia hebben ze wel eens iemand doodgeschoten omdat hij een eigen goal had gemaakt. Dus dat had gekund.
0: Het had
2: ook
0: gekund,
2: in Argentinië kunnen ze zo gek zijn.
0: Dat is in 2016 niet gebeurd. En wat wel is gebeurd, is dat op 10 augustus 2003 Yuri Malenchenko en Ekaterina Dimitriev trouwden. Het huwelijk verliep via een videoverbinding, want de bruid stond op dat moment voor het altaar in Houston, in de Verenigde Staten, terwijl de bruidegom 396 kilometer boven de aarde zweefde in het ruimtestation ISS. Hij was cosmonaut. En volgens het Guinness Book of Records is dit het hoogst gegeven jawoord ooit.
3: Ja,
2: hartstikke leuk. Hartstikke leuk voor ze.
0: Ellen denkt, I couldn't care less, maar heb ik prijzen gewonnen.
3: Nee.
0: En het antwoord daarop is ook je.
3: Dat is heel mooi.
0: Ja, je vindt het heel mooi. Oké, heel goed. Nou, je hebt ook nog mooie prijzen gewonnen. Je krijgt namelijk een Radio 10 zonnebril. Je krijgt een topper en een strandlaken.
3: Nou, hartstikke mooi. Helemaal goed voor volgend jaar.
0: Helemaal goed. Maak er een mooie zondag verder van.
3: Jullie ook en nog een fijne uitzending.
0: Oh, dankjewel.
3: Hoi.
0: Hoi, hoi. Radio 10 nu met Robbie Williams en Supreme.

0: zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Hoor je dat?
2: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
7: Egypte, 5 sterren all-inclusive. Al vanaf €599. Ka-ching! Corendon.
6: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet, slim bekeken.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: loterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Robert en Kim in de weekendshow op deze heerlijke nazomerzondag. Zometeen Olivia Dean. Eerst Michael Jackson.

0: Olivia Dean en Ben Anid.
1: Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
0: Ja, het is alweer 12:12. Radio 10 op deze zondagmiddag. Weet jij wat het best verkochte automerk van Nederland is? Op dit moment, of de afgelopen jaren eigenlijk al?
2: Och jeetje, geen idee.
0: Het is een automerk waarvan ik ook niet dacht dat het de best verkochte zou zijn.
2: Wat rijdt er nou het meest hier?
0: Zal ik het zeggen?
2: Ja, graag.
0: Het is de Kia.
2: De Kia.
0: Al 5 jaar lang...
2: Volg de Kia-rijder.
0: Ja, al 5 jaar lang de best verkochte auto van Nederland. Of best verkochte automerk.
2: Niet de meest spannende auto's.
0: Nee, maar ja, in de jaren 80 en 90, want daar ga ik nu naartoe, had je een heel ander merk. Dan had je Opel. Was ook misschien niet het meest spannende merk, als ik dat zou moeten zeggen. Maar had je de Opel Kadett, je had de Opel Astra, de Opel Manta zelfs nog.
2: Mijn opa had een Opel Kadett.
0: Ja, dat is mooi toch? Ja. Zo'n Opel Manta met zo'n vossenstaart, dat was wel sexy, denk ik. En die auto's van toen, dat zijn de klassiekers van nu. Tenminste, dat vindt André Bonsma. Hij organiseert vandaag met Chris Hommel samen de tweede Opel Classic Dag in Amersfoort. En er komen dus allerlei Opel-liefhebbers, die komen bij elkaar. André, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Mijn allereerste auto was een Opel Astra, een witte.
3: Ja.
0: Daar blijf je mee zitten, zeiden ze toen. Maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik, ja, dat was praktisch. En hij heeft me overal gebracht waar ik naartoe wilde. Maar hij was ook best lelijk. Maar dat ben jij niet met me eens, denk ik.
3: Nou ja, dat hangt er vanaf. Want ik vind ook niet alle Opels uit het verleden mooi. Maar de meeste wel, moet ik zeggen.
0: Oké.
2: Behalve de Astra.
3: En in die tijd was het inderdaad zo. Met een witte bleef je zitten. Maar die tijd is ook al lang voorbij.
0: Ja, dat is ook voorbij.
3: Maar
0: wat is er volgens jou zo mooi aan de Opel?
3: Ja, weet je. Ik hoorde net dat je collega zegt, mijn opa had een Kadett. Kijk, mijn ouders reden Opel. Mijn hele familie reed Opel. En ik ben eigenlijk door mijn zwager op hele jonge leeftijd behept met het gele Opel-virus. Die kocht een Opel Kadett C-coupé.
2: Ja.
3: En toen dacht ik al, dan was ik een jaar of 8, 9. Ik denk, zo'n auto wil ik later ook.
0: Maar, wat een sexy ding.
2: Dat had ik nou niet.
3: Nee. Maar dit was een C-Kadett coupé. En hij had hem mooi uitgevoerd. En uiteindelijk gingen wij met elkaar naar de rallysport. En gingen we naar de Tulpen Rally, ook hier redelijk in de omgeving. En dan zag je die Kadett GTE's en later ook de Ascona's. En dat is wel mijn liefde. Die sportieve tak van Opel is wel mijn liefde voor de historie van Opel.
0: Oh, wat goed.
2: Ja. Mooi zeg.
0: Ja. Nou zijn er vaak worden de karaktereigenschappen aan automerken gehangen. Dus als je dan een BMW-rijder bent, dan zeggen ze dat je een ASO bent. Dat je altijd op de linkerbaan blijft hangen. Volvo-rijders zijn een beetje de grijze muizen. Deze vind ik ook mooi. Renault-rijders, daar zeggen ze van, die accepteren een waarschuwingslampje als onderdeel van het interieur. Maar kan jij voor mij de Opel-rijder typeren? Wat is nou het stereotype Opel-rijder?
3: Ja, die zijn hartstikke leuke mensen. Ze zijn slim en intelligent.
0: Je moet er zelf ook om lachen.
3: Ja, weet ik veel. Ja, weet je, dat vind ik ook moeilijk te typeren. Kijk, jarenlang zijn ze natuurlijk de meest gekochte product geweest. Omdat ze eigenlijk in elk segment een van de beste aanbiedingen hadden. Eigenlijk, je had het net over Kia, wat Kia nu doet.
0: Ja.
3: Dat deed Opel vroeger ook. En dat deden ze gewoon verschrikkelijk goed. En in die tijd, ja, als we nog verder teruggaan, als je opa een Philips radio of je ouders een Philips radio hadden, kocht jij uiteindelijk een Grundig, een RS of een Aristona. Maar dat bleef ook in de Philips familie. En dat is natuurlijk heel lang zo geweest. En nu zitten we in die hele elektrische transitie. Ja, en worden merken heel anders bekeken. Maar goed, weet je, des te meer gaat die historie natuurlijk leven van de brandstofauto's.
0: In ieder geval vandaag in Amersfoort, want daar organiseren jullie die Classic Dag. Vertel even hoe het daar eraan toe gaat. Er staan heel veel mensen met een Opel, zo hier ik met voor me.
3: Ja, het is de tweede dag, zoals je weet. En 2 jaar geleden hebben we dat ook gedaan. En de derde staat alweer gepland. Het is eigenlijk omdat Chris en ik kennen elkaar uit de Opelwereld. En wij delen een passie voor oude Opels. En we zeggen, joh, zullen we nou een keer samen een dag organiseren? Nou, dat is 2 jaar geleden gelukt. Toen waren er over de 200 auto's. Dat was echt bizar veel. En vandaag staat de teller eigenlijk op hetzelfde aantal. Het valt wel op, ondanks dat het ook de vorige keer mooi weer was, dat we nu echt nog veel meer bezoekers hebben.
2: Oh,
3: we hebben een beetje professionaliseringsslag gemaakt, zeg maar, met een toilet en dat soort dingen.
2: Maar je hebt 200 auto's, heb je wel alle oude Opels gevonden dus blijkbaar in Nederland? Want dat is al 2 jaar hetzelfde.
3: Nou, dat valt mee. Er zijn er nog veel meer.
2: Ja.
0: Maar en kunnen die nog komen?
3: 38. Nee, het is 38 jaar het meest verkochte merk geweest. Nee, de sfeer is goed, het is hartstikke gezellig. Er zijn Opel clubs. Joh, het is echt geweldig om de passie met elkaar te delen. En dat kan nog tot vanmiddag 4 uur.
0: Waar moeten mensen naartoe? Mag je alleen komen als je een Opel hebt? Of mag je ook
3: nee,
0: gewoon
3: helemaal niet. Oh, okay. Helemaal niet. Als je autoliefhebber bent, en dat kunnen alle merken zijn, dan ben je welkom op het Nefkensterrein in Amersfoort aan de Amsterdamseweg 151. En dan kun je in dit geval je autohart, maar zeker ook je Opelhart ophalen.
0: Ja, ik hoor het plezier in je stem, André.
3: Ja, maar het is een geweldige dag gewoon. We genieten er enorm van. Nou, en we vinden het ook leuk om dit even met jullie te delen.
0: Ja, dat begrijp ik.
2: Echt waar, ik zie je pret-oogjes, die hoor ik door de lijn heen.
3: Ja, nou, die zijn er hoor. En die hebben mijn buurman Chris ook
0: hoor. Ja, helemaal goed. Maak er daar nog een mooie middag van. En ik hoop dat er nog veel meer bezoekers komen. Daar in Amersfoort.
3: Dankjewel.
0: Hoi.
3: Dankjewel. Hoi.
0: Dit is Pilot en Magic.

0: Radio 10 met George Michael, Mary J. Blige en S. En houd het in de gaten, want het kan zomaar zijn dat wij jou vanmiddag nog sturen naar het jubileumconcert van Edcilia Rombly.
1: Ja, 30 jaar zit ze in het vak en dat gaat ze vieren op 14 november 2026 in de AFAS Live. Dus als jij de oproep hoort, de trigger, het alarm om tickets naar 10 te sturen, dan moet je even tickets naar 10 sturen.
0: Ja, zo simpel is het.
1: Zo simpel is het.
0: Kan nooit ver weg zijn.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
3: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie.
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding. En,
7: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Een hele goede middag. Het is de weekendshow met zometeen nog Genesis, The Invisible Touch, na het nieuws van 2 uur.
13: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt de verkiezingsopkomst tot nu toe hoger dan 5 jaar terug. Om 12 uur had bijna 35% van de kiezers gestemd. Het stembureau sluit om 6 uur. Volgens peilingen wordt de radicaalrechtse AfD veruit de grootste partij. De politie heeft een man van 29 aangehouden die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw. Zij was 65 en werd doodgevonden in haar huis in Middenbeemster in Noord-Holland. De verdachte meldde zichzelf bij de politie. Of hij de vrouw kende is niet bekend. Politie gaat uit van een misdrijf. De studentenvereniging die de herdenkingsbijeenkomst voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt vandaag heeft geschrapt, wil hem op een andere manier herdenken. Maar hoe weten ze nog niet? Het annuleren was uit veiligheid, er was geen dreiging, zeggen ze. De man was jarenlang beveiliger bij ze. Voor de schietpartij waarbij hij omkwam zijn 35 mensen aangehouden. En 2 Amerikaanse onderhandelaars zijn aangekomen in Kiev. Ze praten er met president Zelensky en vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Gisteren hadden ze overleg met president Poetin. Rusland vond ze buitengewoon openhartig. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer.
12: Dankjewel, Ronald Rembelswaan. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
14: 7 vertragingen, dit zijn de 3 grootste. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld, 28 minuten. A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden-West en Vechtzicht, 23 minuten. En op de A6 Lelystad-Muiden tussen de Hollandse Brug en Muidenberg, 15 minuten.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto.
6: Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Joehoe!
17: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
16: Mike!
17: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Morgen, de Radio 10.

0: Time for Africa. Hoe stoom uit de appbox, want we geven kaarten weg voor Edcilia Rombi. En zij viert dat zij 30 jaar in het vak zit. We hebben gisteren uitgerekend, het was 28 jaar geleden dat ze voor het eerst een hit scoorde met Hemel en Aarde. Maar daarvoor zat ze dus 2 jaar in een damesbandje. Dignity geheten. Kabi, wist jij daarvan?
1: Kabi, zet even je radio uit alsjeblieft.
0: Oh, Kabi. Goedemorgen, middag.
2: Ja, ik ben er. Goedemiddag.
0: Ja, wist jij dat ze ooit in een damesbandje Dignity had gezeten ook?
2: Ik heb het wel eens gehoord, ja.
0: Oké.
1: Toevallig omdat je gisteren naar ons zat te luisteren, of niet?
0: Ja, wij praten hier graag bij. Hey, maar jij bent, jij bent wel groot fan, denk ik, van Edcilia.
2: Ja, ik heb haar een paar keer gezien, ja, klopt.
0: En je wil dat 30-jarig jubileum ook wel meemaken?
2: Zeker, zeker, zeker.
0: Kabi.
2: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd!
2: Super.
0: 14 november, AFAS Live. Super. En in de zaal zit jij met wie je maar wil.
2: Ja, toch?
0: Wie ga je meenemen?
2: Nou, dat ga ik nog even of een vriendin of mijn man.
0: Ah, oké, okay. Daar ga je nog even over nadenken.
2: Ja,
0: wie het liefst is in de komende maanden.
1: Ik hoop toch je man, dat die het liefst is. Okay.
0: Nou, in ieder geval heel veel plezier daar. Laat ons even weten hoe het was.
2: Super, dat gaan we doen. Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Dag, Gabi.
3: Hoi.

0: weer op zoek naar de beste reden om een nummer uit de top 4000 even af te stoffen. Jij mag dat liedje doorgeven en even doorgeven waarom je het juist vandaag wil horen via de Radio 10 app. En misschien gaan wij het zo meteen wel even draaien. Gisteren bijvoorbeeld spraken wij Kitty. Die was 40 jaar getrouwd en die wilde het nummer horen waar zij en haar man voor het eerst op gedanst hadden in een bar dancing. Ja,
1: Ellen Foley was dat.
0: Ellen Foley,
1: the
0: prachtig
1: The Night Belongs
0: liedje.
1: To Us, wat is het?
0: We Belong to the Night.
1: We Belong to the Night, dankjewel. Nou, ik dacht bijvoorbeeld aan de godfather van de boerenrock die vandaag jarig is.
0: Oh, dan weet ik wie je bedoelt.
1: Ja, toch?
0: Kan er maar één zijn.
1: Kan er maar één zijn. Benny Olink.
0: Ja, van normaal.
1: 80 jaar geworden.
0: Staat hij nog steeds op het podium?
1: Dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk wel, af en toe zal hij nou wel eens een microfoon pakken, toch?
0: Ha, lekker. Lekker liedje vind ik het eigenlijk ook. Vandaag is het grootste bloemencorso ter wereld in het Brabantse Zundert. Wie wist dat dat bestond?
1: Zundert, denk ik.
0: Ja, in Zundert,
1: Als je weten ze het wel, denk ik wel.
0: Ik
1: ben hier goed van op de hoofd.
0: Toen dacht ik, bloemencorso. Ik ben op zoek gegaan naar liedjes over bloemen in de top 4000.
1: Miley Cyrus.
0: Ja, dat is het eerste liedje waar jij aan had gedacht. Maar je kent mijn muzieksmaak. Ja. Die is een beetje alsof ik volgende week met pensioen ga. Dat is niet het geval.
1: Ik eigenlijk hou van je, maar je bent dit zo gezapen.
0: Ja, maar ik vind dit zo'n mooi liedje. Ik vind dit zo'n mooi liedje. Oh, Barbara Streisand.
1: Hou deze sfeer
0: Neil
1: vast.
0: Diamond. Heerlijk.
1: Dit is prachtig.
0: Ik kan niet wachten om vanavond een wijntje erbij in te schenken.
1: En langzaam in te slapen.
0: Om nooit meer wakker te worden.
1: Nee, sorry.
0: Prachtig.
1: Het is een heel mooi liedje.
0: Prachtig liedje is dit. Maar goed, wij gaan er niet over. Ik had dit liedje willen draaien. Maar jij mag het zeggen. Welk liedje wil jij horen? En wat is de goede reden om het juist vandaag eventjes af te

0: vis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Tijdens de weekendshow op deze zondagmiddag. Zometeen met Amy Winehouse Rehab. Eerst

0: beste reden.
1: Ik zou heel graag Purple Rain willen horen, omdat ik vanochtend om 4:15 ben opgestaan om de Paarse Heide in Blaricum te fotograferen.
2: Oh.
1: Vind ik vroeg, aangezien de zon pas om 6:30 opkomt, maar, hey, misschien moest ze nog een eindje rijden.
2: Vind ik wel een lekker liedje ook, had ik graag gedraaid.
1: Het is een prachtig liedje en het is een van haar all-time favorieten, dus ze hoopt dat hij gedraaid wordt. Dus dat stuurt Elise naar de Radio 10 app. Yvonne heeft ook geappt. Hoi, hoi, ik zou graag John Paul Young met Love is in the Air willen horen. Mijn man Evert en ik waren onlangs 45 jaar getrouwd en op 10 januari aanstaande hebben we 50 jaar verkering.
2: Oh, 50 jaar. Wow.
1: Dat was en is ons nummer.
2: Begrijp.
1: En Esther maakt zich een beetje druk over aanstaande woensdag, want dan gaat het openbaar vervoer staken.
2: Oh.
1: Ik denk bij haar in de buurt, want ik heb niet het idee dat het een landelijke staking is, toch? Of ik heb daar niet van gehoord. Iets over het hoofd gezien.
2: Nee.
1: En dan kan ze niet per werk komen, dus dat is lastig. Ze wil graag de Hollies met Bas stappen.
2: Begrijp ik. En wij hebben aan de lijn Jessica. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
3: De goede reden is dat wij gisteren met 4 dames naar een gezellige jaren 80 bingo zijn geweest.
2: Ja.
3: In Waalwijk.
1: Ja.
3: Helaas niet gewonnen. Geen bingo tenminste, maar we hebben wel de originaliteitsprijs gewonnen vanwege onze kleding. En het was natuurlijk supergezellig.
1: Hoe waren jullie gekleed dan?
3: Wij waren echt als jaren 80'ers met spandex broekje aan, ja. En een rokje.
2: Met wat? Spandexen?
1: Spandex?
3: Ja. Ja,
1: een beetje van die corrigerende ondergoed, maar dan voor ja.
2: Dat was hip in de jaren 80, corrigerend ondergoed.
1: Maar okay. Volgens mij heb je een foto meegestuurd, zie ik nu. En jullie hebben ook echt gewoon gekleurde tutus aan. En het is helemaal in de stijl van Madonna-achtig.
3: Ja, en de kleuren hebben ook nog gereden. Want wij heten de 4 allergische paprika's.
1: De 4 allergische
3: en daar
1: paprika's.
3: De rode, oranje, groene en de gele paprika.
2: Hey, noemen jullie jezelf ook lekker gek?
3: Altijd.
2: Ja, hè, jullie zijn altijd lekker gek. Ik hoor het aan je, ik hoor het aan je.
1: 4 allergische paprika's.
3: Ja.
2: Hey, maar het was een topavond, begrijp ik.
3: Dat was zeker, ja, echt waar.
2: Wat leuk.
3: Heerlijk genoten weer.
2: En wil ik dan weten, welk liedje hoort daarbij? Bij deze herinnering aan een topavond.
3: Cindy Loper met Girls Just Want to Have Fun.
2: Ja, oké. Okay. Helemaal goed. Ik snap hem. Ik ga hem voor je draaien.
3: Dankjewel.
1: Dag Jessica.
3: Fijne dag,
1: hoi.
0: De beste reden.

0: Radio Team met de baby's. And every time I think of you. Het is op zich best goed gegaan deze zondag, maar op de valreep toch nog even een kleine rectificatie.
1: Ja, en wel een belangrijke ook. Er is gewoon een landelijke staking van het openbaar vervoer aanstaande woensdag.
0: Ja, want Esther die appte dat ze bang was dat ze niet naar haar werk kon komende woensdag. Ja. En toen dachten wij, oh, daar weten wij niks van. Dat zal wel lokaal zijn.
1: Nee, autorijder, fietser.
0: Dus wij zijn terecht geweest door de luisteraars. Dank daarvoor. Komende woensdag, als je afhankelijk bent van het openbaar vervoer,
1: goed plannen.
0: Er rijden geen treinen. Zometeen, na drieën, veel plezier met Dennis Verheugd. En wij draaien als ene laatste James Blunt, Stay the Night. En daarna ook nog Whitney Houston.

0: doorbraak in de Soundmix Show.
1: We zitten in de Soundmix Show.
2: Oh my lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
4: Hemel en
0: weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar Ed Syria Romley. Meer info, radio10.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
2: Het gaat online dus helemaal los.
1: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net 5.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Nederland is lekker bezig.

0: soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
1: Lekker bezig.
0: Milner,
2: de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
3: Radio. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent op deze zondagmiddag. Ja, na het nieuws van 3 uur hoor je onder meer Sixpence dan The Witcher. En gaan we op huizenjacht met Madness.
4: In Overasselt wordt nog steeds onderzoek gedaan in de zaak rond de dood van een beveiliger. Volgens de Gelderlander wordt er nu met speurhonden een marsveld uitgekampt. Een van de honden zou een spoor van menselijke geur hebben opgepikt. Gisteren zijn ook nog weer 2 vuurwapens gevonden. In Indonesië zijn meer dan 150.000 vliegtuigpassagiers gestrand. Door een vulkaanuitbarsting wordt er niet gevlogen op de internationale luchthaven in de hoofdstad Jakarta en nog 7 andere vliegvelden. Honderden vluchten zijn gecanceld. Wanneer de luchthavens weer allemaal open kunnen, is niet bekend. Een opsteker voor de Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings. Hij heeft voor de 3e keer in zijn loopbaan de wereldtitel te pakken in de klasse MXGP. Eerder lukte hem dat ook al in 2018 en 2021. Vandaag pakt hij in Turkije in de eerste manche al zoveel punten dat hij niet meer in te halen is. En in de Eredivisie is FC Groningen FC Twente geëindigd in een gelijkspel. Het werd 2-2. Alle 4 de goals vielen in de eerste helft. Na de rust kreeg Twente de beste kansen, maar gescoord werd er niet meer. Nu aan de gang zijn Heerenveen AZ en Telstar Cambuur. Het Radio 10 weer, door weer online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij 21 tot 24 graden. Vanavond regionaal bewolkt met in het noorden kans op een spat regen. Vannacht droog, morgen zonnig bij 22 tot 28 graden.
3: Jeroen Haaswinkel, dankjewel. Flitsmeister, die meldt 5 vertragingen, waarvan dit de 3 langste zijn op dit moment.

0: uiteraard. De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Joehoe!
4: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
5: Mike!
4: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding. En,
4: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu.

0: En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Morgen, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
2: Dennis Verheugd.

stel je een bankje voor midden in een park op zondagmiddag. Aan de ene kant iemand die denkt van, hey, zal hij mij zoenen? Nou, daar hoort dan Kiss Me van Sixpence None the Richer bij. Die hoorde je zojuist. En aan de andere kant van het bankje iemand die precies hetzelfde meemaakt, maar ja, het eigenlijk navertelt alsof er een complete Hollywoodfilm van gemaakt moet worden.

sommige samenwerkingen zie je van mijlenver aankomen. Ja, andere zijn zo verrassend dat je bijna denkt, wie heeft dit bedacht, joh? Ja, de samenwerking tussen Dua Lipa en Elton John zag niemand aankomen, maar het werd wel een gigantische hit. You're the Cold Heart. Ja, en de volgende twee grootheden, die zeiden op een dag ook van, hey, zullen we gewoon samen een feestje bouwen? En het gebeurde. David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. Nu op 10.

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Griekenland. 8 dagen al vanaf €299.
2: Kaching. Corendon.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu

0: Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
2: Het gaat online dus helemaal los.
1: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net 5.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
5: Dennis Verheugd. 1996, ja, een tijd waarin een goede cd...

Na het horen van Ed Sheeran met Celestial hier in het weekend van 10... weet je één ding zeker. Een goed liedje heeft niet veel nodig. Een gitaar, een stem en een sterke melodie. Nou, Backman Turner Overdrive, die bewijst dat je daar soms alleen nog een onweerstaanbaar refrein aan hoeft toe te voegen. En geloof me als je dat denkt.

0: Radio 10 met de Koorts.
1: Radio 10. Hit Flashback.
0: Ja, met een duik terug naar week 36 van 1996. Je hoort zo als eerste Rob de Nijs en Bakken Hart. Opmerkelijk genoeg was dit zijn enige nummer 1 hit. En dat terwijl Rob en tekstschrijver Belinda Muldijk zelf dachten dat hij in zijn carrière sterkere liedjes had gemaakt. Maar toch werd juist Bange Hart zijn grootste hit. Daarna Mr. President met Coco Jumbo. Ook die track had bijna een heel andere geschiedenis gekregen. Zanger Lee Zee die vond de titel namelijk zo vreemd dat hij het liedje eerst helemaal niet wilde opnemen. Uiteindelijk ging hij toch overstag en daarmee scoorde de groep hun grootste hit ooit. Ja, en je hoort als laatste Wannabe van de Spice Girls. De videoclip, ja, die ziet eruit alsof hij in één keer is opgenomen, maar daar zat een hele dag repeteren achter. Want in het leegstaande St. Pancras Hotel in Londen moest iedere beweging perfect getimed zijn, terwijl de camera gewoon bleef doordraaien. Nou, tijd om het allemaal weer even mee te maken. 3 van de grootste hits van precies 30 jaar terug. Nu op 10.
1: Radio 10.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Coco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor 659 euro. Mediamarkt.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Een concertavond met Edcilia Romley. Hey, lijkt je dat wat? Nou, goed nieuws. Die kun je zo meteen winnen hier in het Weekend van 10. Eerst ander nieuws.
3: In Kiev zijn gesprekken begonnen over vrede in Oekraïne. President Zelensky onderhandelt met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die overlegden gisteren nog in Moskou met de Russische president Poetin. Of ze concrete afspraken hebben gemaakt over een einde aan de oorlog is niet bekend. In een bos bij de Duitse stad Keulen wordt gezocht naar een verdachte van het saboteren van het Duitse stroomnet afgelopen week. In zijn huis waren eerder explosieven gevonden, maar de man zelf is nog altijd spoorloos. Gisteren verspreidde de politie daarom ook foto's van hem. Een van de gebouwen van de Hogeschool Utrecht moet zeker 2 weken dicht blijven vanwege waterschade. Vrijdag brak op de 5e verdieping een leiding en het water drong in allerlei installaties. Daardoor viel onder meer de stroom uit. Komende dagen moet blijken hoe erg de schade is. Van de sluiting zijn zo'n 3500 studenten de dupe. En een flinke crash van Formule 1-rijder Charles Leclerc. De Grand Prix van Italië was nog maar 3 rondjes aan de gang toen Leclerc uit de bocht vloog en tegen de bandenstapel crashte. Hij kon zelf uit zijn auto stappen, maar de race lag daarna wel een tijd lang stil. Het Radio 10 weer, door weer online. Vanmiddag een mix van wolken en zon bij 21 tot 24 graden. Vanavond regionaal bewolkt, met in het noorden kans op een spatje regen. Vannacht droog, morgen zonnig bij 22 tot 28 graden.
2: Jeroen, dankjewel. Flitsmeister meldt 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A1 Hengelo-Osnabrück voor Duitsland, 6 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor Prins Alexander door een ongeval, ruim 1 kwartier. En een klein kwartiertje op de A76 Geleen-Keulen voor de Duitse grens daar.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: 18+, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Get ready for the OG.
11: All y'all
6: looking
11: like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
1: Het gaat online dus helemaal los.
0: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net 5.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Morgen, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

0: hit van 10, Like a Prayer. Dennis Verheugd.
1: Ja, met dank aan het fijne gospelkoor dat ook meezong natuurlijk op de plaat. Nou, inmiddels bijna 4:15. En nou ja, als we dan toch in de sfeer van grote stemmen en iconische artiesten zitten. Zometeen maak je in het weekend van 10 kans op tickets voor een toch wel heel bijzondere avond. Want op 14 november viert Edcilia Romley haar 30-jarig artiestenjubileum met een hele grote show. En dat doet ze in Avans Live in Amsterdam. Nou, dat wordt natuurlijk een avond vol verhalen, herinneringen en natuurlijk ook haar grootste hits. En jij kan daarbij zijn. Hoe dan? Vraag je je misschien af. Nou, als jij het ticketalarm hoort, dan stuur je meteen tickets via de Radio 10-app naar de studio. En als ik jou vervolgens dan in de uitzending haal, dan zijn die kaarten voor jou. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Edcilia Romley, Avans Live, 14 november. En dat ticketalarm is dichterbij dan ooit.
0: App nu tickets en maak kans op tickets van 10 voor Edcilia Romley.
2: En daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.

0: alsof het gewoon nog zaterdagavond is, hè? Dat je ergens staat te dansen op de dansvloer op disco-muziek. Nou, dit was er eentje, hoor, begin jaren 80. Earth and Fire bij 10 en Love Goes On. Ja, Patrick, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, goedemiddag.
0: Ja, waarom wil jij juist naar Edcilia Romney?
1: Nou, ik wil mijn vrouw een keer verrassen. Ik vind haar hartstikke leuk en hartstikke gaaf. Ja. Dus ik denk, ik ga gewoon eens even bellen voor die ticket.
0: En hoe heet je vrouw?
1: Monique.
0: Oké. Okay. Nou, Edcilia is natuurlijk inmiddels al 30 jaar actief als zangeres.
1: Ja.
0: Als jij nou terugkijkt, hè, op je afgelopen 30 jaar... wat is jouw mooiste muzikale herinnering?
1: Ja, ik ben ooit bij Liverpool toe geweest. Dat is wel een mooie herinnering. Ooit in Den Haag. Dat vond ik wel een mooie herinnering.
0: Nou, er komt nog een andere mooie herinnering bij. Niet in Den Haag, maar Amsterdam. Gefeliciteerd.
1: Yeah, lekker man, lekker, helemaal top.
0: Patrick, super, ja. Super, ja. Jij wint twee leuk tickets van 10 voor het concert van Edcilia Romney op 14 november in AFAS Live.
1: Ja, daar zullen ze blij mee zijn.
0: Ga je vrouw maar gauw verrassen.
1: Ja, ga ik zeker doen. Super man, helemaal leuk.
0: Hey, veel plezier.
1: Ja, dankjewel.

0: onze eigen country girl Ilse de Lange bij 10 en The Great Escape.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ja, welk liedje brengt jou in één klap terug naar je 16e jaar? Naar de middelbare school, hè? Of dat eerste baantje, die vakantie met vrienden, of die eerste vlinders in je buik. Nou, stuur je geboortedatum naar de studio. Dat doe je uiteraard via de gratis Radio 10 app. Kom je in de uitzending, dan hoor je eerst een stukje van je geboorteplaat. En daarna krijg je de keuze uit twee grote hits uit de hitlijst van de dag waarop jij 16 werd. Hè? Dus welke wordt eigenlijk jouw officiële Sweet 16 soundtrack? Daar komt het op neer. Nou, wil je even terug naar die tijd? Ook dan nu die Radio 10 app erbij. En stuur je geboortedatum naar de studio. En wie weet gaat jouw Sweet 16 feestje zo meteen wel gevierd worden.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:55 bij Net5.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
0: Dennis Verheugd. Zometeen hoor je welke hit een Radio 10-luisteraar kiest als soundtrack van zijn of haar Sweet 16.

0: met een nieuwe hit op de radio. Gelukkig hebben we hier nog genoeg reservemateriaal om te draaien. Dus wat dat betreft, Genie in a Bottle hoorde je.
1: Radio 10, Sweet 16.
0: Patricia, goedemiddag. Welkom bij jouw Sweet 16.
2: Dankjewel.
0: Ja, voordat we naar je 16e jaar gaan, eerst even naar dag 1. Hè, de dag waarop jij ter wereld kwam. Wanneer was dat?
2: 11 september 1970.
0: Nou, dit stond toen op nummer 1 in Nederland. Just a place. Wat een fijne geboorteplaat is dit, zeg hij. Ja, Back Home van Golden Earring.
2: Nou, dat is heel toevallig, want ik zit ook in de auto Back Home.
0: Oh, wat goed. Nou, het moet zo zijn.
2: Ja, ik denk het.
0: Zeg, we maken even een sprongetje naar een andere bijzondere dag. Jouw 16e verjaardag. De leeftijd waarop de wereld ineens een stuk groter leek. Ja, je was geen kind meer, maar ook nog niet helemaal volwassen. Ja, wat weet je nog van die tijd, 11 september 1986?
2: Dat ik toen op de middelbare school zat en dat mijn wereld eigenlijk toch wat groter werd door middel van disco-bezoekjes en dergelijke dingen.
0: Je bent vaak wezen stappen.
2: Ja, ik was graag op weg, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou, ik heb twee grote hits uit die tijd voor je klaarstaan. Twee nummers die toen de hitlijsten kleurden, maar uiteindelijk kan er maar één jouw Sweet 16 soundtrack worden. Wordt dat deze? Vicento van Mattia Bazar, of vind je deze mooi? Lady in Red. The Lady in Red van Chris de Burg, ja. Welk liedje spreek je aan, hè? Welk liedje brengt je weer terug naar die tijd?
2: Nou, ik denk dat bij voorkeur dan toch naar The Lady in Red gaat.
0: Kijk, daar spreekt iemand met een uitstekend gevoel voor muziek. En ze heet Patricia.
2: Dankjewel.
0: Vanaf nu is dit jouw officiële Sweet 16 soundtrack. Geniet ervan.
2: Dankjewel.

het weekend van 10 met The Year of the Cat van Al Stewart. Een liedje vol raadsels. En soms heb je dat ook met mensen. Hè? Je denkt iemand te begrijpen en dan blijkt er nog een laag onder te zitten. Ja, Adam Lambert, die weet er alles van. Ja, wat wil je nou eigenlijk van me? Dat vraagt hij zich af. Luister maar.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: Fomar! Een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
10: Coco. De Lulu.
11: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
12: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Je kunt het niet bestellen, ook niet claimen. Het Radio 10 zomerpakket laat zich alleen binnen. Hoe? Nou, dat hoor je zo meteen bij Stak in de Middel. Eerst het nieuws.
2: In Kiev zijn nieuwe gesprekken over vrede in Oekraïne afgelopen. President Zelensky onderhandelde vanmiddag met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een einde van de oorlog tegen Rusland. De Amerikanen waren na afloop tevreden, maar of er concrete afspraken zijn gemaakt is niet bekend. Nog een uurtje en dan sluiten de stembureaus in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De opkomst is hoog, om 2 uur al bijna 55%. Dat is de helft hoger dan op hetzelfde moment in 2021. Heel Duitsland kijkt mee bij deze deelstaatverkiezingen, want de rechtsradicale partij AfD zou wel eens de absolute meerderheid kunnen halen. De Grand Prix van Italië is gewonnen door klassementsleider Kimi Antonelli. Hij ging in de laatste paar ronden George Russell voorbij. Die werd tweede. Er is ook een podiumplek voor Max Verstappen, die eindigt als derde. De race lag een tijd lang stil na een crash van Charles Leclerc. En de voetballers van koploper AZ blijven maar winnen. In hun 5e wedstrijd in de Eredivisie blijken ze ook te sterk voor Heerenveen. Na een achterstand werd het in Friesland 3-2 voor AZ. En het gepromoveerde Cambuur is eindelijk van de nul af. Op bezoek bij Telstar werd het 2-2. Het Radio 10 weer, door weer online. Het is wisselend bewolkt en 23 graden. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht dan weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost worden dan 22 tot 28 graden.
1: Jeroen Hazewinkel. Jeroen, dankjewel. Flitsmeister, die meldt 6 vertragingen. Dit zijn op dit moment de 3 langste. De A27 Breda-Gorkum voor de Merwedebrug, 9 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort, voor Amersfoort 9 minuten ook. En de A76 Geleen-Keulen voor de Duitse grens. Daar doe je er een klein kwartiertje over.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting en dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
9: Het gaat online dus helemaal los.
8: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net5.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm... Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Morgen, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
13: Dennis Verheugd.

0: kicks ass, zullen we maar zeggen. New Radicals met Team You Get What You Give.
1: Het weekend van Team Dennis Verheug.
0: En de Pointer Sisters met I'm So Excited. Hoor je ook nog. En dat allemaal op dag 249 van het jaar 2026. Het is zondag 6 september. De dag dat de reiskoffers al staan te shinen hier in de studio. Klaar voor vertrek. Ja, het enige dat nog ontbreekt is een bestemming. En die koffer die zou zomaar van jou kunnen worden. Ja, want vanaf morgen gaat de reiswekker af op Radio 10. Tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags kan hij op elk moment afgaan. Hoor jij hem? Nou, stuur dan meteen je naam via de gratis Radio 10-app deze kant op. En maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Morgenochtend hoor je er alles over bij Jan-Willem en Jeroen in de nieuwe ochtendshow Radio 10. Sta op! Ja, verder is het de dag dat Shakira

Nieuws op YouTube bereikt. De clip stond nog geen 4 maanden online en is daarmee de eerste muziekvideo uit 2026 die dat voor elkaar krijgt. Nou, Shakira reageert enthousiast met de volgende woorden: dit gaat al mijn dromen te boven. Nou, het is haar gegund. En het is ook de dag dat je Kelly Clarkson hoort bij 10.

komen. En dat wordt zijn eerste nieuwe studioalbum in 22 jaar. Ik zeg... Ja, precies. Respect. Stuck in the middle. Middle. Middle. Je hoort overigens...

Radio 10 hebt naar de studio. Ja, of je nou de artiest weet, de titel of allebei. Ja, ik vind het prima hoor, stuur gewoon maar door. Wie weet beloon ik jou zo meteen wel met een fijn zomerpakket. Inclusief een cap, zonnebril en ook thermosbeker. Oh yeah.

0: zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Kaapverdië. 5 sterren all-inclusive al vanaf €999. Corendon.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Loco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
10: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
12: Nu tot €7900. Voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: De oplossing van Stak in de Middel ligt klaar, maar ik houd er nog heel even vast. Over een kleine 10 minuten hoor je het antwoord.

0: beetje aan het genieten van de laatste zonnestralen van deze zomer?
1: Nou, ik zit binnen. Ik luister naar jullie.
0: En lees je daarbij een boek? Want het is vandaag Read a Book Day.
1: Nee, ik ben geen boeklezer. Echt niet. Oh. Nee, totaal niet. Ja, nee, vind ik eigenlijk afschuwelijk.
0: Oh, echt? Ja, je hebt nog nooit een boek in één ruk uitgelezen?
1: Nee. Ik heb die boek van Robert Vellen, had ik toen besteld. Ja. Toen in die tijd, weet je wel. Mm-hmm. Ik heb een stukje gelezen, maar nee. Nee, ik heb hem niet verder gelezen, sorry.
0: Ja, maar dat ligt niet aan het boek van Robert Vellen, toch?
1: Nee, het ligt niet aan het boek, het ligt aan mij.
0: Nee, oké, dus je kan dat boek wel gewoon aanraden. Weet je nog hoe die heet?
1: De Schandpaal.
0: De Schandpaal, ja. Dus die zou je wel aanraden?
1: Ja, natuurlijk.
0: Nou, bij deze. Ja. Nou, je zit lekker binnen te luisteren naar ons, naar Radio 10. Jij hoorde deze opgave, een hit uit 1979, het midden van die hits. Ja, wie is het? Of wat hoorde je?
1: Roxy Music. Titel weet ik niet, maar...
0: Ja, dat hoeft ook niet, hè. Ik zei artiest of titel. Nee, ik vul gewoon de titel lekker voor je aan. Dat was Dance Away.
1: Ja, oh ja. Precies, die ja.
0: Claudia, gefeliciteerd. Die cap, zonnebril en thermosbeker... die hebben zojuist een nieuwe eigenaar gekregen.
1: Oh, dat is mooi.
0: Ja, dat ben jij.
1: Dankjewel, hè, Dennis.
0: Ja, veel plezier met het zomerpakket en geniet van je zondagavond nog.
1: Dankjewel, Dennis. Hoi, hoi. 10.

0: Kensington bij 10 War.
1: Dennis Classic.
0: Inmiddels bij de 10 voor 6 met weer een classic uit mijn eigen single-verzameling. Dit keer de mannen van AHA met Hunting High and Low. Ja, de versie die we eigenlijk allemaal kennen is niet exact dezelfde als de albumversie. Want toen AHA het liedje als single wilde uitbrengen, vonden ze dat het nog grootser mocht klinken. Dus werd er voor de singleversie een strijkorkest toegevoegd met muzikanten van het London Philharmonic Orchestra. En daardoor klinkt het liedje nog steeds alsof het de soundtrack is van een film die nooit is gemaakt. Ja, dit klinkt als een filmliedje, maar dat is het dus niet. Ik heb hem uitgekozen uit 1986 voor je als Dennis Classic. En ik ga hem graag voor je draaien. Maak er nog een gezellige avond van. Eet smakelijk daarbij. En ook veel plezier met Jan Paul na 6 uur.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 stuur.
4: Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
14: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Zondagavond van 10. Tijdens het avondeten serveer ik de grootste hits aller tijden. Shania Twain, de Doobie Brothers en Toto zometeen. Maar eerst het Radio 10 nieuws van 6 uur.
20: Het tellen kan beginnen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar gaan de stembureaus voor de verkiezingen nu dicht. Heel Duitsland kijkt met spanning of de radicaalrechtse AfD een absolute meerderheid haalt. Die partij is volgens de Duitse Veiligheidsdienst extremistisch. Op een begraafplaats in Driehuis bij Velzen is een landelijk herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. De initiatiefnemers willen mensen die een kind hebben verloren er een plek mee geven waar ze heen kunnen. Het monument is een kunstwerk waarin aan de binnenkant honderden namen te zien zijn. In Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de grote modderstroom vorige week in Nepal. De herdenking was op de Dam en er waren een paar honderd mensen. Door de ramp zijn in Nepal complete dorpen weggevaagd. Het dodental is opgelopen tot bijna 1400 en op de lange lijst vermisten staan twee Nederlanders. En Formule 1-rijder Kimi Antonelli heeft zijn thuispubliek in Italië allesbehalve teleurgesteld. Hij begon de Grand Prix helemaal achteraan, maar na een spectaculaire inhaalrace kwam hij als eerste over de finish en gaat nu nog steviger aan kop in het WK-klassement. Max Verstappen werd derde en daar is hij blij mee. Het Radio 10 weer, door weer online. Het is wisselend bewolkt. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht dan weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden.
19: Dankjewel, dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. Drie files, de A12 Arnhem-Oberhausen voor Oud-Dijk, 5 minuten. A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug, 5 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 11 minuten vertraging.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
21: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
22: Sportlife. Sportlife.
5: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
23: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
24: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
23: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
25: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
26: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
27: Joehoe!
28: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
29: Mike!
28: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke...

0: enigszins mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Morgen, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: ze schreef het liedje voor haar grote liefde die ze begin jaren 90 ontmoette, waar ze ook mee trouwde uiteindelijk, en die toevallig ook haar producer was. Maar dat vond iedereen maar niks.
1: Het weekend van 10.
0: Ja.
1: Jan-Paul Grotendraast.
0: Ja, iedereen om haar heen die had er geen vertrouwen in. Want ze dachten, ja, bekende producer. En dat toen nog hele jonge meid, hè, was 17 jaar jonger dan die producer. Dus nou ja, dat moet wel fout gaan. Nou, eigenlijk als reactie daarop schreef Shania Twain het prachtige You're Still The One, om even aan te geven dat ze toch echt wel een succesvolle relatie hadden. Niet wetende dat het huwelijk uiteindelijk 10 jaar later toch nog op de klippen zou lopen. Ja, hij ging vreemd met haar beste vriendin. Ja, wat iedereen al aan zag komen, kwam uiteindelijk toch uit. Dat is jammer. Shania Twain hoorde je, een hele goede avond. Jan-Paul hier in het weekend van Radio 10. Het zijn de laatste uurtjes van je weekend en het begin van je zondagavond. Straks vanaf 8 uur terug naar de jaren 80, hè, met de 80's and 8's. Denk alvast even na over welke heerlijke jaren 80 classic je graag wil horen. Kun je doorgeven via de app. Taylor Swift, die hoor je zo ook. En eerst zijn hier de Doobie Brothers. Hier is Long Train Running. Yeah.

je een lekker weekend. Heb je weer alle energie opgedaan voor een nieuwe werkweek om je daarvoor klaar te maken. Ja, daar hoort natuurlijk ook wel weer jouw favoriete muziek bij. Dat helpt ook, hè. Hey, welk liedje zou jouw weekend nou compleet maken? Dat vraag ik me af. Dat wil ik wel even van je weten. Dus wat wil jij graag horen? Geef even titel en artiest door via de app van Radio 10. Een liedje waar jij nu echt even zin in hebt. Dan kan ik hem zo meteen voor je draaien. Misschien om in de stemming te komen voor je plannen vanavond. Of om na te genieten van deze dag. De hit die jouw weekend compleet maakt. Titel en artiest. Laat het weten.

0: Adele en de prachtige Chasing Pavements bij 10 in het weekend van Radio 10. Waar ik je net vroeg van, nou, wat is nou eigenlijk jouw weekend dit? Welk liedje maakt jouw weekend compleet? Wat wil je graag horen? Titel en artiest via de app van Radio 10. Zometeen de Pet Shop Boys. Bluff komt er ook aan.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: FOMAR, voordeelmarkt!
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: Schat?
8: Hm?
7: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
8: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
7: Mafkees.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
9: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
0: Goedenavond, de zondagavond van 10. Geniet van de laatste uurtjes van je weekend met nu

0: Surf op 10, dichterbij dan ooit.
1: Jouw weekendhit.
0: Zondagavond, je weekend bijna ten einde. Ja, nu alleen nog je favoriete liedje op de radio, toch? Dat maakt je weekend helemaal compleet. Dus daarom mijn vraag aan jou, wat wil je graag horen? Reageren kan via de app van Radio 10. Theo, goedenavond.
2: Hoi.
0: Heb je een beetje fijn weekend tot zover gehad, Theo?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Ja? Wat heb je allemaal gedaan dan?
2: Ja, gisteren heb ik moeten bakken, vlaaien en taarten.
0: Echt waar? En dat doe je gewoon voor de lol of is het je werk?
2: Uit de hand gelopen hobby, zeg maar.
0: Oh ja?
2: Vroeger gewoon bij een bakker gewerkt en Je bent gepensioneerd dus altijd voor mijn hobby, zeg maar.
0: Wat goed. Dus je bent eigenlijk gewoon doorgegaan met wat je eerst als werk had. En wat is de lekkerste vlaai of gebak wat je kan maken?
2: Kerst amaretto en ananas met schuim. Gebruneerd.
0: Dat is heerlijk. Ja. Ik krijg er nu al zin in, Theo.
2: Al meer dingen, maar ja. Dit meest succesvol.
0: De succesvolle, daar haal je de meeste complimenten bij binnen.
2: Ja, ja.
0: Snap ik wel, ja. Nou, goed, heel leuk. Hey, ik vroeg jou, wat maakt jouw weekend nou compleet? En ja, jij gaf eigenlijk twee liedjes door, hè?
2: Ja, Iggy Pop en Grand Funk.
0: Grand Funk Railroad, Some Kind of Wonderful en Lust for Life van Iggy Pop. Ik vind dat allebei hele mooie, ook positieve liedjes. Hè? Die zo van genieten van het leven eigenlijk, toch?
2: Ja, lekker wilde nummers. Zo, of
0: Maar goed, moeten we eentje kiezen, Theo. Dus ik zet je nu even on the spot. Welke van de twee moet ik nou uiteindelijk gaan draaien?
2: Lust for Life, doe maar.
0: Gaan we dat gewoon doen, Theo. Dankjewel voor het doorgeven, hè?
2: Ja,
0: van jouw weekend dit, Iggy Pop, Lust for Life. Fijne avond.
2: Dankjewel, hetzelfde.

een mooie liedjes kan deze man maken. Ongelooflijk. George Michael is zijn naam en je hoorde A Different Corner bij Radio 10. Ja, voor heel veel mensen is de zomervakantie inmiddels voorbij. Het kan zomaar zijn dat jij ook afgelopen week al bent begonnen met je werk. Of dat je vanaf morgen weer aan de bak mag. Wij gaan alvast zorgen voor je nieuwe vakantie, voor je volgende vakantie. Want vanaf morgen maak je kans op een reis ter waarde van 3500 euro. Hoor je vanaf morgenochtend in de nieuwe ochtendshow van Radio 10... met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten de reiswekker voorbij komen. Ja, reageer dan heel snel met je naam in een berichtje via de app van Radio 10. En dan kan het zomaar zijn dat jij een reiskoffer mag uitpakken... waar dan hopelijk die reis ter waarde van 3500 euro in zit. Alle details vind je op radio10.nl. Het is het weekend van 10 met de Counting Crows. En eerst Ultimate Chaos.

0: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Hands van Voordeel.
3: Aldi.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nog 309.000.
7: Oké, elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Goedenavond, het weekend van 10 met de allergrootste hits aller tijden. Dadelijk Owen Paul, Bryan Adams en Melanie C. Eerst het Radio 10 nieuws van 7 uur.
12: De rechtsradicale partij Alternatieven voor Duitsland is volgens prognoses de grootste partij geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens Duitse media kan AfD rekenen op een kleine 45% van de stemmen. Een eerste voorlopige uitslag van de verkiezingen wordt in de loop van de nacht verwacht. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 3 doden gevallen toen een woongebouw van 5 verdiepingen instortte. Er wonen vooral studenten en er zitten waarschijnlijk nog tientallen mensen vast onder het puin. Sommigen hebben via hun telefoon om hulp gevraagd. In de kelder waren bouwwerkzaamheden aan de gang. Goed nieuws voor mensen in een woonwijk in Tilburg. Een serval die daar dit weekend was ontsnapt is gevangen, meldt de regionale omroep. Hij werd gevonden in de tuin van de buren waar hij 2 kippen had gedood. De serval was vorig jaar ook al eens een keer ontsnapt. En Fortuna Sittard is een plekje geklommen in de Eredivisie door een uitzege op ADO Den Haag met 3-2. 2 goals kwamen van Ihattaren. Eerder boekte koploper AZ zijn 5e overwinning op rij. In Friesland werd het 3-2 tegen Heerenveen. Cambuur speelde uit met 2-2 gelijk tegen Telstar. En ook FC Groningen FC Twente werd 2-2. Het Radio 10 weer, door weer online. Het is wisselend bewolkt. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost worden dan 22 tot 28 graden.
11: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. 3 files op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoetewoudendorp. 13 minuten door ongeluk. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Beek. 6 minuten. En op de A76 Leenkeulen tussen Simpelveld en Duitsland. 6 minuten vertraging.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
8: Het gaat online dus helemaal los.
2: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net 5.
10: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
16: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
19: Simyo.
2: Morgen, de radioteam staat op rij.

Die is sowieso handig om even binnen handbereik te houden. Want zometeen spelen we weer een nieuwe ronde van de Club van 10. En dan moet je voorstellen, dat is een fictieve concertzaal waar de grootste artiesten aller tijden live spelen. Dood of levend, maakt allemaal niet uit. Je kunt ze daar tegenkomen. En tegelijkertijd kun jij daarmee kans maken op het prijzenpakket van Radio 10. Ik ga je er zo alles over vertellen. De grootste hits aller tijden hoor je ook. ILO dadelijk, Don't Bring Me Down. En dit is Alcazar, Crying at the Discotheque.

0: Club van 10.
1: Ja, het is het eerste weekend dat we dit weer spelen. De Club van 10. En stel je daarbij voor een locatie met heel veel concertzalen. Waar de grootste artiesten alle tijden live spelen. En ze kunnen er inmiddels niet meer zijn. Dat is mogelijk. Maar in de Club van 10 staan ze gewoon op het podium. Maar het is een heel bijzondere locatie. Hey, als je meespeelt, dan krijg je toegang tot 3 zalen. En die lopen we samen naar binnen. Daar horen we iemand optreden. Een band, een artiest. En aan jou om te raden wie het is. Weet je ze nou alle 3 te raden? Dan is het volledige prijzenpakket van Radio 10 voor jou. Daarin zitten dit keer de pet zit daarin, de barbecue, schort en gereedschap. Kijk, en het strandlaken. Dus het is eigenlijk een beetje een nazomerprijzenpakket. Nou, hoe speel je nou mee? Eigenlijk heel simpel. Ik wil maar 1 ding van je weten. Welke artiest of band heb jij ooit live gezien? En wat is jou altijd blij gebleven? Dat wil ik nou even van je weten. Geef dat door via de app van Radio 10 en misschien spreek ik je zo meteen. Dus de naam van de artiest of band die jij ooit live hebt gezien en wat je bij is gebleven. In een berichtje via de app van 10.

0: Radio 10 en Sting. Love is the seventh wave. Ja, misschien heb je deze man ooit een keertje live gezien. Zou kunnen. Samen met de Police bijvoorbeeld. Want dat is mijn vraag aan jou. Om kans te maken op het prijzenpakket van Radio 10. Wie heb jij ooit live gezien? Wat is jou altijd blij gebleven? Wat heeft een blijvende indruk op je achtergelaten? Geef die naam of van die artiest of band even door via de app van Radio 10.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld. Morgen in huis. Even laten sissen. Of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis. Morgen in huis.
4: Focus. Op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: 18+, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikkeme.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight bij 10.
1: De Club van 10.
0: Ingrid, goedenavond.
2: Hoi, hoi.
0: Jij hebt een hele bijzondere artiest gezien, ooit, daar, in het Goffertpark in Nijmegen.
2: Het was zijn laatste concert in Nederland, dus drie jaar geleden.
0: Ja, dat zou goed kunnen inderdaad. Ja, dat was wel bijzonder waarschijnlijk, hè? Phil Collins.
2: Ja, dat klopt.
0: Als je even terugdenkt aan dat moment van het concert van Phil Collins, wat was het meest bijzondere moment?
2: Nou, dat zijn zoon uiteindelijk de drum speelde, want dat kon hij zelf niet meer.
0: Oh ja.
2: Ja, het is gewoon aanwezig zijn daar, het is gewoon echt geweldig. Dat ze, ik heb hem ook gezien in de arena.
0: Ja.
2: Dat was zijn allereerste concert, of zijn laatste concert. Ik dacht, nou, dan ga ik hem nooit meer zien. En toen kwam hij weer in Nijmegen, denk ik, nou, daar moet ik naartoe. Klaar.
0: Ja, en daar was je bij. En misschien wel de laatste keer dat hij dan hier in Nederland optreedt?
2: Nou, ik denk dat hij helemaal niet meer optreedt.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Ja, dus zijn gezondheid gaat niet heel goed. Nee, dat is waar.
2: Nee,
0: ja,
2: nee.
0: Maar jij kan zeggen dat je hem hebt gezien, Phil Collins. Ja, bijzonder. Leuk.
2: Zeker.
0: Maar je gaat nog veel meer live horen in ieder geval. Want ik wil je even uitnodigen in de Club van 10, Ingrid.
2: Oké, top.
0: Wij stappen die club binnen. Stel je daarbij een grote locatie voor. Heel veel concertzalen. Wij lopen zo langs drie zalen. Daar hoor je live de grootste artiesten aller tijden. Dood of levend, maakt allemaal niet uit. Ze staan daar gewoon. En ik doe de deur even kort voor je open. En daarna aan jou om de artiest of band te herkennen. Ja, kun je er één van de drie herkennen, dan weer de pet. Herken je er twee, dan doen we het strandlaken erbij. En herken je ze alle drie, dan krijg je ook nog een keer het exclusieve Radio 10 barbecue schort en gereedschap erbij.
2: Top, nou
0: dus dat is een goed gevuld pakket.
2: Ja, zeker. Leuk.
0: We zijn inmiddels aanbeland. Nou, we lopen even verder en we zijn bij die eerste zaal. Ik gooi de deur voor je open. Let goed op. Wie staan hier op het podium?

0: hier?
1: Oh, joh. Geen idee.
0: Is I Want Your Love, zingen ze. Het is Nile Rodgers met, wat zei je?
1: Chic.
0: Ja, Chic. Ja, ja, klopt inderdaad. Heel goed.
1: Ja, heel oud. Ja, top.
0: Absoluut. Nou, ze treden nog steeds op, hoor. Met al die grote hits. Nou, ja, heel goed. Nou, die heb je alvast in de pocket. Lopen we door de tweede zaal. Ik gooi alvast even de deur voor je open. Komt-ie.
2: Always be a good boy. Don't ever play with guns. But I shot a man in Reno. Just to watch him die.
0: Oh, nou, dit is helemaal een bijzonder optreden van deze legende. Hoe heet deze countryzanger ook alweer?
1: Ja, weet ik veel.
0: Noem maar eens.
1: Johnny Cash?
0: Ja, heel goed. Goeie gok hoor. Johnny Cash staat daar inderdaad op te treden. Dat heb je goed gehoord. Nou, en dan die derde en die laatste. Komt-ie. Dit is een feestje hoor. Wel iets jongere doelgroep misschien. Maar
1: ja, dat kan je missen. Shakira.
0: Shakira, dat is hartstikke goed. En gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Heel goed gedaan. Het volledige prijzenpakket van Radio 10. Het nazomerprijzenpakket krijg jij toegestuurd.
1: Top, leuk. Helemaal leuk.
0: Leuk dat je meedeed. En ik wens je nog een hele fijne avond.
1: Oké, jij ook hè. Hoi.

live heb gezien in Nijmegen. Ah, helaas zal dat nog niet snel nog een keer meer gebeuren. Maar zij was daar gewoon bij. Don't Lose My Number hoorde je. En wat betreft de Club van 10 volgende week zaterdag. Gewoon weer een nieuwe ronde. En ook dan maak je kans op het prijzenpakket van 10. Zometeen vanaf 8 uur de 80s at 8. En dat doen we elk weekend op vrijdagavond met Dennis Verheugd. En op zaterdag en zondag met mij tussen 8 en 9 terug naar die heerlijke jaren 80. En ja, dat doen we natuurlijk met muziek. Ik ben benieuwd naar jouw favoriete 80s hit. Geef die door via de app en dan kan ik hem zometeen voor je draaien. Dus titel en artiest in een berichtje. Of spreek heel makkelijk een voice-appje in. Dat kan ook, hè. Gebruik de app van Radio 10. Hier is Avicii. Wake me up.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tia van Jumbo.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Het is 8 uur, dat betekent de 80s en 8. Een uur lang jouw favoriete muziek uit de jaren 80. Geef je favorieten door via de app. Nu het Radio 10 Nieuws van 8 uur.
8: Alternatieven voor Duitsland heeft geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, zegt partijleider Siegmund. AfD kan volgens media rekenen op 44% van de stemmen. We steken de hand uit naar alle democratische partijen, zei Siegmund. Maar die hebben bijna allemaal al laten weten niet met de rechtsradicale AfD in zee te willen. Ondanks een tijdelijk bestand claimt Rusland dat het op de Zwarte Zee 4 schepen met militaire lading voor het Oekraïense leger heeft geraakt. De lading zou komen van westerse landen die Oekraïne steunen in de strijd tegen Rusland. Dit weekend bezoeken de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner Moskou en Kiev. Bij een auto-ongeluk in Barneveld zijn een volwassene en 3 kinderen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De auto waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in de berm en klapte in volle vaart op een boom. Alle 3 liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met ze is. En de Deense koningin Margarethe moet woensdag de uitvaart van de Noorse koning Harald overslaan. Ze ligt in het ziekenhuis nadat ze vandaag niet goed werd. Margarethe heeft een bloeduitstorting in haar heup en ze is licht uitgedroogd. De 86-jarige Margarethe, die begin 2024 aftrad, lag in mei ook al met heupproblemen in het ziekenhuis. Het Radio 10 weer, door weer online. Het is wisselend bewolkt met vanavond in het noorden een spatje regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost wordt het dan 22 tot 28 graden.
9: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
9: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
10: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er, voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen. Oh,
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
15: Joehoe!
0: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
13: Mike!
0: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30.

0: anders doet.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Morgen, de Radio 10 staat op rij.

0: bepaal jij allemaal. Dus geef jouw ethische suggestie door via de app van Radio 10. Titel en artiest in een berichtje, maar je kunt natuurlijk ook gewoon een voice-appje inspreken. Dat is net zo makkelijk. Hey Karin, goedenavond.
1: Hoi, hoi.
0: Vertel, wat zou jij graag willen horen in de ethische date?
1: CCC van Paul McCartney en Michael Jackson.
0: Ah ja, dat is goed. Ga ik zo voor je draaien. Nou,

0: Paul McCartney, Michael Jackson, CCC. Het is misschien wel het leukste uurtje van de dag. Even terug naar de jaren 80. En dat doen we met de grootste hits uit dat decennium. En daar kan ik je hulp bij gebruiken, want ik heb een blanco papiertje voor me. En dat moet ik ingevuld zien te krijgen met toch wel de beste liedjes die er kunnen zijn. Dat is toch wel objectief. Hoe zeg je dat? Subjectief moet ik zeggen. Want het is met een beetje je smaak natuurlijk. Harold, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Kom jij uit de jaren 80? Om het zo maar even te omschrijven.
1: Ik ben nog ouder. Ja, muzikaal is de jaren 80 mijn tijdperk.
0: Dat bedoel ik inderdaad. Ja, precies. Wat denk je dan aan? Als je ook een beetje het tijdsbeeld terughaalt. Hè? De dingen die je toen deed, wat je meemaakte, waar je was in je leven.
1: Ja, ik zat op school in die tijd. Luisterde heel veel radio. Radio 3 destijds nog. Hè? Dat was de zender op dat moment.
0: Uh-huh, ja.
1: Turingen van Inkel 's avonds natuurlijk, vrijdagavond. Ja, leuke tijd. Veel muziekstijlen, de new wave, de disco.
0: Hoe zag je eruit eigenlijk in die tijd? Had je wat bijzonders aan? Je haar bijvoorbeeld, wat deed je ermee?
1: Nou, toen had ik nog haar. Dat heb ik tegenwoordig niet meer.
0: Ja.
1: Maar nee, niet spectaculair.
0: Niet spectaculair, nee. Was je een beetje muurbloempje misschien?
1: Ja, misschien wel.
0: Ja?
1: Misschien wel. Ja, misschien.
0: Nou, over een muur gesproken, dat heeft ook iets te maken met het liedje wat jij hebt uitgekozen.
1: Over de muur, ja, klopt.
0: Een bijzonder moment in de jaren 80, eind van de jaren 80.
1: Ja.
0: Is dat ook waar je aan moet denken?
1: Nou, ver van voor die tijd is dit nummer natuurlijk. En Harry Jekkers heeft heel mooi bezongen hoe de situatie destijds was.
0: Ja, precies.
1: Hoe Berlijn verscheurd was in twee gedeelten. En dat is prachtig weergegeven in het nummer. Ik vind het nog steeds mooi.
0: Het is een ontzettend mooi liedje inderdaad. Ja, even voor de duidelijkheid, over welk liedje gaat het? En van wie?
1: Over de muur van het kleine orkest.
0: Ja, dankjewel Harold voor het doorgeven.
1: Bedankt voor het draaien.
0: Graag
1: We gaan ervan genieten.
0: En ik wens je een fijne avond.
1: Hetzelfde, goede uitzending.

0: dit. Cyndi Lauper, Time After Time.
1: Jij bepaalt wat we draaien en dat doe je elke weekend tussen 8 en 9. Gebruik de app van Radio 10. Geef in een berichtje even door wat je graag wil horen. Titel en artiest van jouw favoriete jaren 80 hit. En voice appje inspreken, dat is natuurlijk ook mogelijk. En het kan zomaar zijn dat ik je even terugbel. Barry, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat ben je al aan het doen, Barry, op dit moment?
2: Nou, gewoon helemaal niks eigenlijk.
1: Nou ja, beter gezegd, waar ben jij deze avond?
2: Ik ben in Andalusië en de plaats heet Gimar de la Ribera.
1: Het klinkt nu al exotisch en helemaal in vakantiemodus. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt, ja. Ja.
1: Oh, je bent er net aangekomen.
2: Ja, ik ben gevlucht uit Nederland. Want dinsdag ben ik jarig en dan ben ik altijd heel ver weg.
1: Oh ja. Ja, dan ontvlucht je je eigen verjaardag.
2: Ja. En in mijn woonplaats Tiel is volgend weekend is Appelpop. En hoewel ik echt een liefhebber van muziek ben, 100.000 man kan ik niet handelen.
1: Ja, ik begrijp het al. Wat lekker dat je dan daar in Spanje zit. En ja, daar past natuurlijk wel een liedje bij, hè? Wat is nou een echte favoriet die ik voor jou kan draaien, Barry, uit de jaren 80?
2: Rabamos a la playa.
1: Rigueira.
2: Ja.
1: Ah, ja, ik snap het wel, hoor. Jij zit daar lekker in die Spaanse zon.
2: Nou, maar ik blijf ook nog even.
1: Snap ik wel, ja. Nou, geniet ervan.
2: En, komt helemaal goed.
1: Dankjewel, hè, voor je aanvraag.
2: Ja, graag gedaan. Fijne uitzending.

0: Radio 10. René, die vraagt Michael McDonald aan. En ook Anouk, die komt met Mr. Mister. Kiri, die hoor je zo meteen.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
3: Koeko.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go. Mediamarkt. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost
5: yourself. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
11: Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it. 80's at 8.

0: René, dankjewel voor je aanvraag, Michael McDonald. En I keep forgetting.
1: 80's Dance Classic.
0: Heerlijk, even terug naar de oorsprong van de house en de techno. En dan heb ik het over Inner City. Ze kwamen uit Detroit. Het werd opgericht door producer Kevin Saunderson. En hij wordt toch wel gezien als een van de pioniers van de Detroit techno. En voor de vocalen schakelde hij zangeres Paris Gray in. En ze maakte in 1988 een internationale doorbraak. Wat een groot hit was dat. En zo'n 38 jaar later klinkt hij eigenlijk nog steeds fris, vrolijk en vooral onweerstaanbaar dansbaar. Inner City, hier is Big Fun.
1: 80's Dance Classic.

0: Via de app van Radio 10, Whitney Houston, All at Once. 80's at 8. Zometeen vanaf 9 uur dan hoor je Albert-Jan Sluis met de Top 4000 Classics tot aan middernacht op deze zondagavond. Het allerbeste uit de Top 4000 ga je horen. Maar ik heb eerst nog 2 jaren 80 hits voor je klaarstaan. Frans allereerst, die vraagt Falco aan met Rock Me Amadeus. Nou, die ga je zo meteen horen. Maar eerst de aanvraag van Doris. En hij heeft een voice-appje ingesproken. Even luisteren.
1: Hallo Jan-Paul, een hele goede avond. Vanmiddag zat mijn bovenbuurvrouw op haar balkon. Ze deed mij ineens enorm denken aan Kim Wilde. Een beetje zo de jaren 80 haren. Oh. Een beetje de extensions, highlights. Ja, ik hoorde net jouw oproepje. En dan moest ik toch direct denken aan het nummer You Came van Kim Wilde. En ja, misschien zou je die wel willen draaien. Alvast bedankt. Hele fijne avond.
0: Ah, Doris, dankjewel voor de aanvraag. Kim Wilde hoor je nu. Fijne avond.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures

0: downloaden de app. Karwei, maak het mooier.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de CDU-lijsttrekker daar zijn verlies genomen. Het is een nederlaag, zei Sven Schulze. Hij is nu de premier van Sachsen-Anhalt. Hij feliciteerde de grote winnaar, het rechtsradicale Alternatieve für Deutschland. De partij kreeg ruim 44% van de stemmen. Dat zou net niet genoeg zijn voor een absolute meerderheid. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland. Daar wordt morgen een samenwerkingsverklaring ondertekend tussen de EU en Groenland. Dat hoort bij Denemarken, maar is verder autonoom en geen EU-lid. De Amerikaanse president Trump wil Groenland vanwege de ligging graag inlijven. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben ruim 380.000 bezoekers getrokken. Vooral de show van gisteravond met onder meer een verlichte schepenparade en vuurwerk werd druk bezocht. Volgend jaar pakt de organisatie extra groot uit met de Wereldhavendagen. Dan is het de 50ste editie. En bij een auto-ongeluk in Barneveld zijn een volwassene en 3 kinderen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De auto waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in de berm en klapte in volle vaart op een boom. Alle 3 liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met ze is. Het Radio 10 weer, door Weer Online. Het is wisselend bewolkt met vanavond in het noorden een spatje regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost wordt het dan 22 tot 28 graden.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslilepen eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
15: Het gaat online dus helemaal los.
14: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... ...en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net5.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd... Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Radio 10.
18: Top 4000.
19: Albert
17: Albert-Jan Sluis.
18: Goedenavond, daar gaan we met een nieuwe Top 4000 Classics. Met zometeen Jason Mraz en Michael Jackson.

Dit liedje is gemaakt door iemand met een oor voor detail en een onvermoeibare werklust. Zijn naam Tom Scholz. Overdag werkte hij als ingenieur bij Polaroid en 's avonds en 's nachts was hij in de weer in de opnamestudio in zijn kelder. 5 jaar lang werkte hij daar aan het debuutalbum van Boston. Steeds een beetje bijschaven, opnieuw opnemen, effecten toevoegen. En toen in 1976 het debuutalbum van Boston uitkwam, ging het maar liefst 17 miljoen keer over de toonbank. Niet slecht dus voor een hobbyprojectje uit de kelder. Dat was More Than a Feeling. Goedenavond, je bent bij Radio 10 op zondagavond. AJ is bij je en tot middernacht sluiten we samen het weekend af met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zo Michael Jackson met een hit die eigenlijk een duet had moeten zijn met zijn grootste rivaal. En straks een zangeres uit het Ierse Limerick die vandaag jarig zou zijn geweest. Eerst een man die er 2 beroepen op nahoudt. Hij is namelijk avocadoboer en zanger. En de ene dag loopt hij tussen de bomen van zijn avocadofarm in Californië en de andere dag staat hij met zijn gitaar om zijn nek op te treden voor duizenden fans. Ik heb het over Jason Mraz. Je hoort hem nu in de Top 4000 Classics van Radio 10. And I'm yours.

Roosbad. Dit had dus een duet moeten worden. Met niemand minder dan Prince. Ja, de King of Pop en His Royal Badness samen op één track. Dat zou echt geweldig zijn geweest. Nou, Prince kwam wel even luisteren. Hij dacht er ook serieus over na. Maar bedankte uiteindelijk voor de eer. Later zei hij erover, dit wordt sowieso een hit. Of ik nou meedoe of niet. En daar had hij hartstikke gelijk in. Dat was Bad. Het is zondagavond, je hebt natuurlijk Radio 10 aanstaan. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een Nederlandse band die in de jaren 80 een aantal internationale hits scoorde. En eerst gaan we naar de Ierse plaats Limerick. Op 6 september 1971 wordt daar Dolores O'Riordan geboren, de zangeres van de Cranberries. In 2018 werd ze dood aangetroffen in het bad van een hotelkamer in Londen, waar ze verdronken was met een flinke hoeveelheid alcohol in haar bloed. Ze was toen nog maar 46. Nou, vandaag, op haar geboortedag, eren we Dolores O'Riordan met een liedje dat ze schreef nadat ze haar allereerste kus had gekregen van een destijds 17-jarige soldaat. Dit zijn de Cranberries met 10 en het prachtige Linger.

0: Een Nederlandse band met een Nederlandse zanger en een Nederlands liedje. En het klinkt alsof het uit Engeland of misschien zelfs Amerika komt. Ja, zanger Alidus Hiddink die schreef het zelf en ze scoorden er niet alleen in Nederland mee, maar tot in Zuid-Afrika toe. Dat waren de Time Bandits en I'm Specialized in You. Dit is Radio 10 met elke avond vanaf 9 uur het beste uit de Top 4000 in de Top 4000 Classics met zometeen S-Express. En we vieren straks de verjaardag van een oude rocker uit de Achterhoek die heel normaal is gebleven. Wie zal het toch zijn? En deze komt eraan. Viva la vida, Coldplay binnen nu en een paar minuten.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Dit hangt werkelijk aan elkaar van samples en daarvan is dit de belangrijkste. Dit is Is It Love You're After?
1: Top 4000.
0: Van de discogroep Rose Royce uit 1979. DJ Mark Moore die knipte het in allemaal stukjes en bouwde daarmee een hele nieuwe track, terwijl hij zelf geen noot hoefde te spelen. Het werd een van de eerste hits die vrijwel volledig uit samples bestond. Ja, recyclen is goed voor het milieu, hè? Je hoorde S-Express en Theme from S-Express. Hey, super dat je erbij bent. Albert Jan hier met de Top 4000 Classics van Radio 10. Net draaide ik de Cranberries, maar ik heb zo nog een gouden keeltje uit Ierland voor je, namelijk Sinead O'Connor. En eerst sturen we een taart met 80 kaarsjes richting de Achterhoek. Het is namelijk de verjaardag van de uitvinder van de Boeren Rock. En dan heb ik het natuurlijk over Benny Jolink. In een tijd dat in de meeste Nederlandstalige liedjes nog heel keurig in ABN gezongen werd, nam hij met zijn band normaal een plaat op in het dialect. En daarmee legde hij de basis voor een geheel nieuw genre. Boerenrock dus. Hier is Oerend Hart. En wat zeg je dan?
2: Ik zeg oeh!

Radio 10 en John Mayer. Behalve begenadigd zanger en gitarist is hij ook een fanatiek horlogeverzamelaar. En nee, dan niet zo'n patjepeer die gewoon een hele lading van die peperdure klokjes om zijn pols heeft hangen. Nee, hij wordt in die wereld heel serieus genomen als kenner. En hij ontwerpt zelfs inmiddels zijn eigen horloges. Je hoorde hem in de Top 4000 Classics met Love on the Weekend. Je bent bij Radio 10. Even relaxed je weekend afsluiten met het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Met zometeen Natine, ABBA en George Michael. En eerst een liedje over een koningin op de vlucht. Het gaat over Mary Stuart, die een week na haar geboorte al koningin van Schotland werd. Ze groeide op in Frankrijk, trouwde daar met de Franse kroonprins en was zelfs even koningin van Frankrijk. Nou, na de dood van haar man kwam ze in allerlei intriges terecht en werd ze door haar achternicht, koningin Elizabeth I van Engeland, bijna 19 jaar opgesloten. Ja, daarna werd ze beschuldigd van een complot en liet Elizabeth haar in 1587 onthoofden. En over het leven van die arme Mary gaat dit liedje van Michael Oldfield en zangeres Maggie Reilly. Dit is Too Frank.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: De grote winst van de rechtsradicale AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zorgt voor ontzetting bij de Groenen, die Linke en de sociaaldemocratische SPD. Een drama noemen de Groenen het. Die Linke hebben het over een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. Geen van drieën wil met AfD in een regeringscoalitie. In Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon bij de landing van de baan geschoten. Het toestel kwam op de autoweg naast het vliegveld terecht en botste daar op een truck. Op beelden is te zien hoe er grote zwarte rookwolken opstijgen. Hoe erg het vliegtuig beschadigd is en of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. In het Brabantse Zundert zijn zo'n 45.000 mensen afgekomen op het jaarlijkse bloemencorso. Dat werd voor de 90ste keer gehouden en geldt als het grootste corso ter wereld. Opvallend is dat er op de wagens bijna alleen maar dahlia's worden gebruikt. Het corso is een wedstrijd tussen 20 buurtschappen en de wagen van Stuyvesant won. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben ruim 380.000 bezoekers getrokken. Vooral de show van gisteravond, met onder meer een verlichte schepenparade en een groot vuurwerk, werd druk bezocht. Volgend jaar pakt de organisatie extra groot uit met de Wereldhavendagen. Dan is het de 50ste editie. Het Radio 10 weer, door weer online. Vanavond in het noorden een spatje regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. Namorgen wisselvalliger en koeler.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Joehoe!
3: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
2: Mike!
3: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

Come Funky Funky, een hit uit 1992, opgebouwd met een sample van dit liedje uit 1964. Ja, het tempo ligt hier ietsje lager. Dit is Cantaloupe Island van de bekende jazzmuzikant Herbie Hancock. En het bijzondere is hoe Us 3 daaraan kwam. Het legendarische jazzlabel Blue Note zette voor de groep de deuren van hun archief open. Ja, ze mochten er zo'n beetje alles uit gebruiken wat ze maar wilden. En dat leidde tot de hit die je net hoorde, Cantaloupe. Goedenavond, leuk dat je erbij bent. Ik ben Albert-Jan, je luistert naar Radio 10 met tot 12 uur de Top 4000 Classics. Daarin zometeen de Australische Gabriella Chilmi. En we vieren de 83ste verjaardag van een van de drijvende krachten achter de band Pink Floyd. Eerst George Michael met een liedje dat hij bijna helemaal in zijn eentje maakte. Hij schreef het, zong het, speelde de instrumenten en produceerde het ook helemaal zelf. En luister even goed naar hoe het is opgebouwd. Het begint heel rustig als een fluisterzachte soul ballad. En het eindigt als een gospelnummer met een volledig koor dat er helemaal niet is. Want elke stem in het koor heeft hij zelf ingezongen. George Michael dus nu bij 10. And one more try.

Ze komt uit een Australisch-Italiaans gezin in Melbourne en ze was nog maar 16 toen het een hit werd. Al op jonge leeftijd was ze dol op blues en rock en luisterde ze naar artiesten als Led Zeppelin, Janis Joplin en The Sweet. En ondanks haar talent kreeg ze wel eens te horen dat een echte zangcarrière er voor haar niet in zou zitten, omdat ze niet genoeg discipline zou hebben. Nou, dat heeft ze duidelijk even rechtgezet met de hit die je net hoorde, Sweet About Me. Dat was Gabriella Cioni. Je bent bij Radio 10 op zondagavond even je weekend aftoppen met de Top 4000 Classics. Daarin zometeen Years and Years. En eerst een band waar Gabriella Cioni waarschijnlijk wel van houdt, namelijk Pink Floyd. Het is vandaag namelijk de 83e verjaardag van een van de oprichters van de band, Roger Waters. En voor het nummer dat ik nu van Pink Floyd ga draaien, sleutelde Roger het beroemdste kassageluid uit de popmuziek in elkaar. Ja, samplen gebeurde in die tijd nog niet en dus maakte Roger Waters het met de hand. Hij nam munten op, een kassalade, scheurend papier, knipte alle stukjes tape op maat en plakte ze aan elkaar tot een lus en toen kreeg hij dit. Hij was er echt dagen mee zoet en zette er vervolgens een maatsoort onder waar je eigenlijk niet op kan dansen, namelijk met 7 tellen in plaats van 4. Ja, heel tegendraads allemaal en toch werd dit hun eerste hit in Amerika. Dit is Pink Floyd bij 10. Money!

0: Radio 10 en Years and Years. Zanger Olly Alexander is ook acteur. En in 2024 mocht hij Engeland vertegenwoordigen op het Songfestival. Dat was trouwens niet echt een succes, maar dit liedje gelukkig wel. Dat was King. Zondagavond, Radio 10 heeft je aanstaan. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Kings of Leon. Ik open straks de Top 4000-file van de country-legende die ons anderhalve week geleden is ontvallen. En deze is onderweg. Ja, zometeen gaat Diana Ross weer helemaal los op de oude piano.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
7: 50.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
11: De grootste hitlijst aller tijden.
12: Hallo,
13: Albert-Jan Sluis.
12: Goed dat je erbij bent, Kings of Leon Zo. Ik open straks de top 4000 file van Dolly Parton. En nu eerst Diana.

0: Het is eigenlijk een familiebedrijf, bestaande uit drie broers en een neef. De broers die groeiden op als zonen van een rondtrekkende dominee die met het gezin door het zuiden van Amerika van kerk naar kerk trok. Altijd on the road dus, en dat is niet veranderd sinds ze een band zijn. Je hoorde Kings of Leon en You Somebody.
1: Top 4000 File.
0: AJ is bij je met de Top 4000 Classics van Radio 10. Daarin zometeen Tom Petty. En eerst open ik de Top 4000 File van de legendarische countryzangeres die anderhalve week geleden overleed. Natuurlijk Dolly Parton. Prachtige stem, een sterke vrouw en bovendien heerlijk eigenwijs. Zo wilde Elvis Presley in 1974 een van haar liedjes opnemen, maar wel onder de voorwaarde dat hij dan de helft van de rechten zou krijgen. Ja, Dolly was er echt kapot van, want het was echt haar droom dat Elvis een nummer van haar zou opnemen, maar dan wel onder haar eigen voorwaarden. En dus zei ze nee tegen de King. Nou, bijna 20 jaar later maakte Whitney Houston het allemaal goed door van datzelfde liedje een wereldhit te maken. En zo stroomden alle royalties alsnog richting Dolly. Ze staat met 5 hits in de top 4000. En dit zijn...

542. Nummer 41.

Presenteert van Dolly Parton. Ik denk trouwens dat het er volgend jaar wel wat meer zijn. You Are, 9 to 5, I Will Always Love You, Jolene. En natuurlijk Islands in the Stream, haar duet met Kenny Rogers. En uit dat rijtje draai ik het liedje dat Elvis op zijn buik kon schrijven en waar Whitney Houston een monsterhit van maakte. Natuurlijk, I Will Always Love You. Hier is het enige echte origineel van Dolly Parton. Bij 10.

0: Een hit waar heel wat aan geschaafd is. Pharrell Williams die kreeg de opdracht om een liedje te schrijven voor de tekenfilm Despicable Me 2. Maar de producers die waren niet zo snel tevreden. De eerste 9 versies werden afgekeurd. Nou, daar zou ik niet echt happy van worden, maar gelukkig was de 10e versie wel raak. Sterker nog, het was een voltreffer en groeide uit tot de grootste hit van 2014. Dat was Pharrell Williams en Happy. Dit is Radio 10 op zondagavond met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met straks naar 11 Beyoncé en Spandau Ballet. En eerst een plaat die geproduceerd is door de grote man achter de Beatles, namelijk George Martin. In 1975 dook hij de studio in met de band America. En dit was het resultaat. Sister Golden Hair.
1: Well, I

0: Yourself, een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Mama! Mama! Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Mama!
13: Kijk nou, je zit naast papa.
11: Boek je

0: een vliegtuigongeluk in Miami, Amerika, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht. Daar raakte het meerdere voertuigen en vloog in brand. De hulpdiensten rukten massaal uit en zijn de brand aan het blussen. In het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak woedt een brand in een open schuur vol met hooibalen. Sinds de brand uitbrak vanmiddag hebben plekken in de buurt last van rookoverlast en een smerige geur. Volgens de veiligheidsregio gaat het blussen nog tot diep in de nacht duren. In de Indiase hoofdstad New Delhi wordt gezocht naar overlevenden nadat een gebouw van 5 verdiepingen instortte. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven, zeggen Indiase media. Er woonden vooral studenten die in het weekend thuis waren. Vastzittende slachtoffers zouden van onder het puin hebben gebeld om hulp. Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is het de vraag of de rechtse radicale AfD alleen kan gaan regeren. De partij haalde ruim 44% van de stemmen, maar dat zou wel eens net niet genoeg kunnen zijn. Maar het lukt wel als één van de andere partijen de kiesdrempel niet haalt. Vannacht moet meer duidelijk worden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er valt vanavond lokaal wat motregen en het is bewolkt. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zon en 22 tot 28 graden.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
3: Jan Sluis. Goeiedag.

Dit liedje leverde in 2011 een nieuw record op. En dat had niet eens met het nummer zelf te maken. Beyoncé trad het jaar op bij de MTV Awards. Ze zong dit liedje, gooide aan het eind van het optreden haar microfoon neer, deed haar jasje open en wees vervolgens naar haar buik. Nou, daardoor wist iedereen, die is hartstikke zwaar. Groot nieuws natuurlijk, en dat ging dan ook meteen viral. Het zorgde voor 8868 tweets per seconde, en dat was destijds een nieuw record. Je hoorde Beyoncé en Love on Top. Goedenavond, ik ben Albert-Jan. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. Met zometeen een droevig verhaal achter een liedje van Spandau Ballet. En we vieren de verjaardag van de man die de basis voor zijn muzikale carrière legde in een Scheveningse strandtent. Eerst een plaat die er eigenlijk helemaal niet had moeten zijn. Tot eind jaren 60 waren de meeste liedjes in mono opgenomen, waarbij alle muziek en stemmen via één kanaal klonken. Nou, al in de jaren 30 was er een techniek uitgevonden met twee kanalen, die heette stereo, waardoor de muziek veel ruimtelijker werd. In 1967 wilde de platenmaatschappij Decca deze techniek gaan gebruiken, en om te demonstreren wat je ermee kon, huurden ze de band Moody Blues in om samen met een orkest een klassiek stuk van de componist Dvorak op te nemen. Maar de band had hele andere plannen. Ze gebruikten de studiotijd om stiekem een eigen album op te nemen, natuurlijk in stereo. De platenmaatschappij was in eerste instantie niet blij tot ze het eindresultaat hoorden. Dit is een van de bekendste liedjes van het album. Nights in White Satin, bij 10.

Thomas Riley uit het Noord-Ierse Belfast, zijn bijnaam was Kitso, die ging in 1983 mee op tournee met de band Spandau Ballet om t-shirts te verkopen. Nou, het was een vrolijke gozer, de hele band en crew waren dol op hem. Later werd hij in Belfast op straat doodgeschoten door een Britse soldaat. Hij was nog maar 22. En 2 jaar later nam de broer van Thomas gitarist Gary Kemp mee naar zijn graf en liep Gary voor het eerst in zijn leven langs de barricades die de katholieke en protestantse wijken in Belfast van elkaar scheiden. Na afloop schreef hij het liedje dat je net hoorde, Through the Barricades. Top dat je Radio 10 aan hebt. Tot middernacht hoor je het lekkerste uit de grootste hitlijsten aller tijden in de Top 4000 Classics. Daarin zometeen Janet Jackson. Eerst 2 Haagse jongens die elkaar al kennen sinds de middelbare school. Dinant Woesthof en gitarist Dennis van Leeuwen, oftewel Kane. Vanaf de eerste dag zongen ze in het Engels met het idee dat ze het buiten Nederland zouden gaan maken. En dat lukte maar gedeeltelijk, onder andere met het nummer dat ik nu van ze ga draaien. En het regent vandaag niet alleen water, maar ook een klein beetje confetti en serpentines. Want Dinant viert vandaag zijn 54ste verjaardag. Je hoort hem nu met Kane, Rain Down.

0: Time. Ja, Radio 10. Janet Jackson, ze maakte vrijwel al haar hits met Jimmy Jam en Terry Lewis achter de knoppen. Deze topproducers die kwamen uit de entourage van Prince, maar die ontsloeg ze omdat ze veel te druk waren met het werk voor anderen. Ja, daarna groeide ze uit tot een van de succesvolste productieduo's van de jaren 80 en 90. Dat was Runaway. Dit is Radio 10 met elke avond vanaf 9 uur de Top 4000 Classics. Met zometeen het verhaal van een oude zwerver die een tweede leven kreeg dankzij Robbie Williams. Supertramp hoor je straks. En deze komt eraan. We maken zometeen een reisje rond de wereld met Lisa Stansfield.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: fluitend je weekend uit met Radio 10. Het origineel van dit liedje komt uit 1968 en het klinkt zo.
1: A new rainbow jangles and you dance through the morning to.
0: Dit is de Amerikaanse zanger Jerry Jeff Walker. En het grappige is, Mr. Bojangles heeft echt bestaan.
2: Top 4000 Classics.
0: In de zomer van 1965 zit Jerry Jeff Walker wegens dronkenschap in een cel in New Orleans. En daar ontmoet hij een oude zwerver die zichzelf Mr. Bojangles noemt. Het is niet zijn echte naam, want die wil hij niet aan de politie vertellen. Mr. Bojangles is straatdanser, gaat van kroeg naar kroeg, gooit overal een muntje in de jukebox en danst vervolgens in ruil voor gratis drankjes. Hij vertelt de hele cel zijn levensverhaal tot hij begint over zijn hond die 20 jaar eerder is doodgereden. Dan wordt het stil en roept iemand ineens: kom op, Bojangles, dans eens wat voor ons. De oude man staat op, klapt een ritme en begint vervolgens te dansen. Jerry Jeff Walker die schreef er een liedje over dat later werd opgenomen door onder meer Nina Simone, Sammy Davis Jr. en uiteindelijk dus Robbie Williams, dat was Mr. Bojangles. Je bent bij Radio 10 in het laatste stukje van je weekend. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Phil Collins en eerst Supertramp. Het is vandaag de sterfdag van Rick Davies. Hij overleed vorig jaar op 81-jarige leeftijd. Zijn collega Roger Hodgson die schreef dit liedje over zijn tijd op een kostschool. Dit is The Logical Song bij Radio 10.

Die mondharmonica-solo die je net aan het einde hoorde, die is niet door zomaar iemand ingespeeld. Het is namelijk niemand minder dan Stevie Wonder. Hij kwam op een avond langs, speelde het in en vertrok meteen weer. There Must Be an Angel, dat waren de Eurythmics. Het is bijna middernacht, tot zover de Top 4000 Classics van Radio 10. Morgenavond vanaf 9 uur is er weer een nieuwe. Nu nog James Blunt met een liedje dat hij schreef op de piano in de badkamer van Prinses Leia uit Star Wars. Huh? Ja, bij actrice Carrie Fisher dus. Haar huis in Los Angeles was een soort van zoete inval waar haar vrienden altijd welkom waren als ze een plek nodig hadden om te slapen. Nou, James die was op dat moment nog volstrekt onbekend en sliep dus bij Carrie thuis op een matras. En ondertussen schreef hij dit nummer. Goodbye, my lover. En over 5 uur is Radio 10 staat op de weer. Hè? Slaap lekker.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Radio 10. Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Er zijn minstens 5 doden gevallen bij een crash met een vrachtvliegtuig van Amazon in Miami, Amerika. Het vliegtuig schoot door aan het einde van een landingsbaan en kwam vervolgens op een autoweg terecht, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Alle start- en landingsbanen van het vliegveld zijn gesloten en de crash wordt onderzocht. In een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen nadat vuurwerk ontplofte. Ook raakten meer dan 60 mensen gewond. In de kerk was een dorpsfeest gaande. Het vuurwerk lag er opgeslagen. Volgens lokale media is het gebied rondom de kerk verwoest en zijn onder de gewonden 2 priesters en kinderen. De oorzaak is nog niet bekend. De 86-jarige Deense koningin Margrethe moet de uitvaart van de Noorse koning Harald aankomende woensdag overslaan. Ze is vandaag opgenomen in het ziekenhuis nadat ze niet goed werd. De vorstin was licht uitgedroogd en had een bloedophoping in haar heup. Ze lag in mei ook al met heupproblemen in het ziekenhuis. En er is een zeldzame albino-zeehond gevonden op het strand van Neeltje Jans aan de Oosterschelde in Zeeland. Volgens Stichting Reddingsteam Zeedieren oogt het dier gezond en zal die waarschijnlijk vanzelf weer wegzwemmen. Dieren met albinisme hebben meestal rode ogen en een witte vacht, omdat er geen pigment aangemaakt kan worden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. Namorgen wisselvalliger en koeler.

Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig op het vliegveld van Miami in Amerika zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel redde het einde van de landingsbaan niet en schoot door naar een autoweg. Daar raakte het meerdere voertuigen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Een voortvluchtige Nederlandse crimineel die al 11 jaar onder de radar wist te blijven in Colombia is gearresteerd. Volgens de Telegraaf gaat het om een man die nog 12 jaar de cel in moet voor grootschalige drugshandel. Hij werd onder andere door Interpol gezocht. Het is nu wachten op zijn uitlevering naar Nederland. Iran komt met een verboden zone bij de straat van Hormuz, dat zegt de hoogste veiligheidsman van het land. Volgens hem komt elk schip dat die zone binnenvaart op een sanctielijst. Het is al maanden onrustig rond de belangrijke zeevaartroute. Die wordt geblokkeerd door Iran nadat Amerika en Israël het land hadden aangevallen. En met de City Swim in de Amsterdamse grachten is een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald. Het geld is voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS. Het opgehaalde bedrag is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 3000 mensen zwommen vanmiddag door de grachten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en rond de 14 graden. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 22 graden aan zee en 25 tot 28 graden in het binnenland.

In de Zuid-Engelse stad Portsmouth is een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten uitgelopen op een confrontatie met de oproerpolitie. De gemaskerde mannen probeerden bussen met 140 migranten tegen te houden. Die werden eerder door de kustwacht onderschept op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen. Er raakten ook meer dan 60 mensen gewond, onder wie kinderen en 2 priesters. Het was druk in de kerk omdat er een religieus feest gevierd werd. Het vuurwerk lag er opgeslagen voor een show. Volgens lokale media is het gebied rondom de kerk verwoest. De brandweer gaat de hele nacht druk zijn met een brand in een open schuur vol hooibalen in het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak. De vele rook die vrijkomt zorgt tot bijna 10 kilometer verderop voor overlast en een smerige geur. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren dicht te houden. En de grootste hypotheekadviseur van het land, Die Hypotheker, staat te koop. Dat zeggen bronnen in het Financiële Dagblad. Het bedrijf met bijna 200 kantoren in Nederland zou volgens een bankier 250 miljoen euro moeten opleveren. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met een graad of 14. Overdag wisselen de wolken en zon elkaar af. Het wordt 22 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland. Radio 10.